0: en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

what's wrong. She whispered in my ear, so

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal een groot succes. En Hoofddorper aangehouden voor bekladding van het monument op de Dam. Meer dan 10.000 mensen zijn sinds de start van de proef op 20 juni... in het weekend met de gratis strandbus naar de stranden van Bloemendaal en Zandvoort gereisd. Bij de PNR-locatie bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen, waar automobilisten overstappen op de bus, groeit het aantal instappers elk weekend met goed strandweer. Ook in Haarlem stappen veel reizigers in. Dat is precies waar de proef om draait. Bewoners van de regio Haarlemmermeer een alternatief te bieden voor de auto naar het strand, zo meldt de provincie. Tot en met 30 augustus vindt in 10 weekenden een proef met het gratis parkeren en de gratis strandbus plaats om de kust bereikbaar en leefbaar te houden op drukke stranddagen. Een 27-jarige Hoofddorper is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Hij spoot volgens de politie rond 4:15 graffiti op het oorlogsmonument. Agenten reden op dat moment toevallig langs en hielden hem gelijk aan. Op het monument waren in blauw de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up geschreven. Ook was er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. Vorig jaar augustus spoot de man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again Is Now op het monument. Ook werd het monument op 4 mei besmeurd met rode verf en het woord genocide. En dan nog het weer van Roland Weer Online. Aanvankelijk is het erg zonnig en blijft het overal droog. Later neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 31 tot 34 graden en er waait erbij een matige wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal.
3: De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Minder betaald voor aankoopwoning en Schiphol opnieuw bij best verbonden luchthavens van Europa. In de eerste 6 maanden van dit jaar konden kopers vaker voor een woning in Haarlemmermeer op of zelfs onder de vraagprijs gaan zitten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Huispedia. Van de 843 woningen die in de eerste helft van dit jaar in Haarlemmermeer zijn verkocht, betaalden 610 kopers, dat is 72%, meer dan de vraagprijs. Het jaar ervoor was dat 74%. Gemiddeld werd €616.000 voor een nieuwe woning betaald. In dezelfde periode vorig jaar lag de gemiddelde verkoopprijs op €603.000. De gemiddelde vraagprijs bedroeg in het eerste halfjaar €595.000. Dat er minder overboden wordt, heeft mede te maken met de gestegen hypotheekrente. Schiphol behoorde in juli opnieuw tot de best verbonden luchthavens van Europa, blijkt uit cijfers van luchtvaartdatabedrijf Official Airline Guide. De luchthaven bood in juli directe vluchten aan naar 262 bestemmingen en deelt ermee de tweede plaats met Parijs Charles de Gaulle. De lijst wordt aangevoerd door Istanbul Airport, dat met 294 directe bestemmingen de best verbonden luchthaven van Europa is. Daarna volgen Frankfurt, Rome en Madrid. Ook Barcelona, München, London Heathrow en Dublin behoren tot de best verbonden luchthavens van het continent. Voor Schiphol onderstrepen de cijfers de belangrijke rol die de luchthaven speelt als internationale hub voor zowel Europese als intercontinentale reizigers. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is het erg zonnig en blijft het overal droog. Later neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 31 tot 34 graden en er waait erbij een matige wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: ruiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen.
1: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Verschillen in inkomenstoeslag voor minimagezinnen en vrachtwagenrijdingsloot in Rijzenhout. Minimagezinnen met een kind van 14 krijgen in Haarlemmermeer €600 individuele inkomenstoeslag. Dat verschilt met buurgemeenten. Zo krijgen dezelfde gezinnen in Kaag en Brasem €901 per jaar, in Aalsmeer €801, in Heemstede €683 en in Amsterdam €170. Zo blijkt uit een inventarisatie van het Instituut voor Publieke Economie. De individuele inkomenstoeslag is het geld dat gemeenten jaarlijks geven aan huishoudens die al langere tijd van een laag inkomen moeten rondkomen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is en wie ervoor in aanmerking komt. Het is niet de enige regeling voor mensen met een laag inkomen. Sommige gemeenten kiezen liever voor een stadspas of een vergoeding in natura dan voor geld. Een vrachtauto is zondagmiddag een sloot ingereden in Rijzenhout. De bestuurder raakt niet gewond, maar hij is meegenomen naar het politiebureau omdat hij mogelijk onder invloed van alcohol was. Het eenzijdige ongeluk vond rond 16:45 plaats op de Aalsmeerderweg. De exacte oorzaak is niet bekend. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hij hield geen ernstig letsel aan het ongeluk over. De politie heeft de man meegenomen naar het bureau. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is het erg zonnig en blijft het overal droog. Later neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 31 tot 34 graden en er waait erbij een matige wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.

0: Karin Jeffries, sorry met Matador.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten op deze ochtend? Nou, we hebben weer hele bijzondere berichten voor je, maar ook sportnieuws. Maar kijk of je leuke dingen kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Rick James, Pauza, Tennessee, The Police. Maar hier is de Rolling Stones, Jealous Lover.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: De Police, sorry, Walking on the Moon.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, laat maar weten hoor. We horen het graag. Hier is Tensie C. Madonna.

0: Superfreak hoorde je van Rick James.
1: Leuk nieuws.
0: Gliede kat, beroemd katje, leefde jarenlang vast binnen de muren van de Hagia Sophia in Istanbul en werd een lieveling van toeristen.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal een groot succes en hoofddorper aangehouden voor bekladding van het monument op de Dam. Meer dan 10.000 mensen zijn sinds de start van de proef op 20 juni in het weekend met de gratis strandbus naar de stranden van Bloemendaal en Zandvoort gereisd. Bij de PNR-locatie bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen, waar automobilisten overstappen op de bus, groeit het aantal instappers elk weekend met goed strandweer. Ook in Haarlem stappen veel reizigers in. Dat is precies waar de proef om draait. Bewoners van de regio Haarlemmermeer een alternatief te bieden voor de auto naar het strand, zo meldt de provincie. Tot en met 30 augustus vindt in 10 weekenden een proef met het gratis parkeren en de gratis strandbus plaats om de kust bereikbaar en leefbaar te houden op drukke stranddagen. Een 27-jarige hoofddorper is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Hij spoot volgens de politie rond 16:45 graffiti op het oorlogsmonument. Agenten reden op dat moment toevallig langs en hielden hem gelijk aan. Op het monument waren in blauw de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up geschreven. Ook was er een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel. Vorig jaar augustus spoot de man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again Is Now op het monument. Ook werd het monument op 4 mei besmeurd met rode verf en het woord genocide. En dan nog het weer van Roland's Weer Online. Aanvankelijk is het erg zonnig en blijft het overal droog. Later neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 31 tot 34 graden en er waait erbij een matige wind rond kracht 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: laatste music, hoor je van Sister Sledge.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: David die vraagt dit nummer aan. En dit nummer doet hem herinneren aan een oude vlam uit Frankrijk. Het werd helaas niks, maar het nummer en de gedachte aan die vlam, die blijven levend en hartstikke leuk. Fool's Garden. David, deze is voor jou met Lemon Tree.

0: Phil Collins, Two Hearts.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Dieren in de Afrikaanse savanne vluchten twee keer zo snel voor het geluid van rustige menselijke stemmen dan voor het gebrul van leeuwen.

Cher hoorde je met Gypsies, Tramps en Thieves. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog twee te gaan tot het nieuws. Harry Styles, Dance No More en Ross Stewart, Tonight, I'm Yours. Tot straks, na het nieuws.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen. Van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Roy Orbison, You Got It.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aan beland. En wat kun je verwachten? We hebben sportnieuws, hele bijzondere berichten, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Madonna, Anton, Vaya con Dios, maar eerst die Swims, Break Up in Reverse.

0: Antoon, tot het eind van mei.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Het voetbal dat gaat weer beginnen. En ook in de keukenkampioendivisie. Op vrijdag wordt gespeeld. Dordrecht, Jong Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk, Emmen, Rode JC, VVV Venlo, Heracles Almelo en Top Os, NAC Breda. Op zaterdag FC Den Bosch, Almere City. Op zondag Helmansport de Graafschap en MVV Maastricht, Jong FC Utrecht. En op maandag Jong PSV Volendam en Jong AZ Eindhoven.

0: My Life hoorde je van Cresip.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In de Amerikaanse staten Georgia, Florida en North en South Carolina leeft een Afro-Amerikaanse bevolkingsgroep die hun eigen cultuur en taal hebben behouden. Het is de zogenaamde Gula-cultuur.

0: meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Minder betaald voor aankoop woning en Schiphol opnieuw bij best verbonden luchthavens van Europa. In de eerste 6 maanden van dit jaar konden kopers vaker voor een woning in Haarlemmermeer op of zelfs onder de vraagprijs gaan zitten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Huispedia. Van de 843 woningen die in de eerste helft van dit jaar in Haarlemmermeer zijn verkocht, betaalden 610 kopers, dat is 72%, meer dan de vraagprijs. Het jaar ervoor was dat 74%. Gemiddeld werd €616.000 voor een nieuwe woning betaald. In dezelfde periode vorig jaar lag de gemiddelde verkoopprijs op €603.000. De gemiddelde vraagprijs bedroeg in het eerste halfjaar €595.000. Dat er minder overboden wordt, heeft mede te maken met de gestegen hypotheekrente. Schiphol behoorde in juli opnieuw tot de best verbonden luchthavens van Europa, blijkt uit cijfers van luchtvaartdatabedrijf Official Airline Guide. De luchthaven bood in juli directe vluchten aan naar 262 bestemmingen en deelt ermee de tweede plaats met Parijs Charles de Gaulle. De lijst wordt aangevoerd door Istanbul Airport, dat met 294 directe bestemmingen de best verbonden luchthaven van Europa is. Daarna volgen Frankfurt, Rome en Madrid. Ook Barcelona, München, London Heathrow en Dublin behoren tot de best verbonden luchthavens van het continent. Voor Schiphol onderstrepen de cijfers de belangrijke rol die de luchthaven speelt als internationale hub voor zowel Europese als intercontinentale reizigers. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is het erg zonnig en blijft het overal droog. Later neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 31 tot 34 graden en er waait erbij een matige wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes.

0: Quincy Jones was dat met Aino Corrida.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Al jaren draait Peter Manier als zanger mee in het artiestenvak. Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl weet hij zijn publiek telkens weer een gevarieerd optreden te bieden. Hij heeft een ongelooflijk groot repertoire, variërend van gezellige meezingers tot luisterliedjes, maar zeker ook de grootste hits van nu en de populairste liedjes van toen. Het optreden van Peter Manier maakt deel uit van de vaste donderdagmiddagprogrammering van My Generations. Een samenwerking tussen Amstel Ring Dagbesteding en C. Donderdag 6 augustus bij Fort Knox aan de hoofdweg 739 in Hoofddorp. En de aanvang is 's middags om 2:30.

0: Je hoorde Lily Allen, Not Fair.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Oliver North verwisselde per ongeluk 2 cijfers van een Zwitserse bankrekening, waardoor hij $10 miljoen aan een willekeurige zakenman overmaakte.

You're the Beach Boys in 1965 met Sloop John B. Dat was de enige nummer 1 hit die we in Nederland hadden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Verschillen in inkomenstoeslag voor minimagezinnen en vrachtwagenrijdingsloot in Rijs en Hout. Minimagezinnen met een kind van 14 krijgen in Haarlemmermeer €600 individuele inkomenstoeslag. Dat verschilt met buurgemeenten. Zo krijgen dezelfde gezinnen in Kaag en Brasem €901 per jaar, in Aalsmeer €801, in Heemstede €683 en in Amsterdam €170. Zo blijkt uit een inventarisatie van het Instituut voor Publieke Economie. De individuele inkomenstoeslag is het geld dat gemeenten jaarlijks geven aan huishoudens die al langere tijd van een laag inkomen moeten rondkomen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is en wie ervoor in aanmerking komt. Het is niet de enige regeling voor mensen met een laag inkomen. Sommige gemeenten kiezen liever voor een stadspas of een vergoeding in natura dan voor geld. Een vrachtauto is zondagmiddag een sloot ingereden in Rijs en Hout. De bestuurder raakt niet gewond, maar hij is meegenomen naar het politiebureau omdat hij mogelijk onder invloed van alcohol was. Het eenzijdige ongeluk vond rond 16:45 plaats op de Aalsmeerderweg. De exacte oorzaak is niet bekend. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hij hield geen ernstig letsel aan het ongeluk over. De politie heeft de man meegenomen naar het bureau. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is het erg zonnig en blijft het overal droog. Later neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 31 tot 34 graden en er waait erbij een matige wind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Steeds meer nesten van Aziatische hoornaar en Haarlemmermeer komt niet opdagen in rechtszaak dwangsom Oude Kruisweg. De kans dat je in Noord-Holland een Aziatische hoornaar tegenkomt wordt steeds groter. Vroeg in het seizoen zijn al bijna evenveel nesten gevonden als vorig jaar. De teller staat nu op 150, terwijl er vorig jaar 195 werden gevonden. En eigenlijk begint nu pas het hoogseizoen met grote nesten. Imker en bestrijder van Aziatische hoornaar Peter Hoogland verwacht minstens een verdubbeling van het aantal. Met collega's gaat hij een groot deel van de nesten in Noord-Holland te lijf. Als mensen een melding maken, komen zij om het nest weg te zuigen. Hoogland benadrukt het belang om online melding te maken van de hoornaar. Liefst met een foto erbij. Soms gaat het namelijk om gewone wespen. Gemeente Haarlemmermeer liet deze week verstek gaan tijdens een rechtszaak over een dwangsom van 3000 euro. Die dwangsom was opgelegd omdat bewoonster Jorinte Smits van de Oude Kruisweg in Krukius niet op tijd haar strookje grond heeft ontruimd. De gemeente vindt dat die strookjes zijn ingepikt. De bewoners zijn ervan overtuigd dat ze die in bezit hebben gekregen toen het Hoogheemraadschap de eigendomsrechten overdroeg. De gemeente dreigde met die dwangsom, maar laste een adempauze in toen een andere bewoner eenzelfde zaak bij de bestuursrechter won. Daarna besloot Haarlemmermeer toch met volle kracht door te zetten. Jorinte Smits had het stukje grond niet op tijd ontruimd en verbeurde de dwangsom. De gemeente kwam bij de rechter niet opdagen omdat de zaak niet was overgedragen door een reeds vertrokken medewerkster. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Voorleesfeest India op 12 augustus in de Centrale Bibliotheek en vrouw op scooter gewond na aanrijding in Bad Hoeverdorp. In de Centrale Bibliotheek in Zeepunt wordt op woensdagmiddag 12 augustus voorgelezen voor kinderen vanaf 5 jaar. Aan de hand van een mooi verhaal en een gezellige knutselactiviteit reis je af naar het Verre Oosten. Shaley neemt de kinderen mee op reis naar India en leert ze alles over dit land. Na het verhaaltje zal het knutselfeest beginnen, allemaal in het thema van India. De activiteit wordt zowel in het Nederlands als Engels gegeven en de aanvang is om 3 uur 's middags. De entree is gratis, maar graag wel aanmelden via www.c.nl. Maandagmiddag rond 4 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een scooter in Bad Hoeverdorp. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Schipholweg met de Slotenweg. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer, de bestuurster van de scooter, is na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval heeft de politie de verkeersongevallenanalyse opgeroepen. Hiervoor werd de kruising enige tijd deels afgesloten voor het verkeer. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer. Tussen de bedrijven.
6: Sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een droneaanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïense drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Steeds meer nesten van Aziatische hoornaar en Haarlemmermeer komt niet opdagen in rechtszaak dwangsom Oude Kruisweg. De kans dat je in Noord-Holland een Aziatische hoornaar tegenkomt wordt steeds groter. Vroeg in het seizoen zijn al bijna evenveel nesten gevonden als vorig jaar. De teller staat nu op 150, terwijl er vorig jaar 195 werden gevonden. En eigenlijk begint nu pas het hoogseizoen met grote nesten. Imker en bestrijder van Aziatische hoornaar Peter Hoogland verwacht minstens een verdubbeling van het aantal. Met collega's gaat hij een groot deel van de nesten in Noord-Holland te lijf. Als mensen een melding maken, komen zij om het nest weg te zuigen. Hoogland benadrukt het belang om online melding te maken van de hoornaar. Liefst met een foto erbij. Soms gaat het namelijk om gewone wespen. Gemeente Haarlemmermeer liet deze week verstek gaan tijdens een rechtszaak over een dwangsom van 3000 euro. Die dwangsom was opgelegd omdat bewoonster Jorinte Smits van de Oude Kruisweg in Krukius niet op tijd haar strookje grond heeft ontruimd. De gemeente vindt dat die strookjes zijn ingepikt. De bewoners zijn ervan overtuigd dat ze die in bezit hebben gekregen toen het Hoogheemraadschap de eigendomsrechten overdroeg. De gemeente dreigde met die dwangsom, maar laste een adempauze in toen een andere bewoner eenzelfde zaak bij de bestuursrechter won. Daarna besloot Haarlemmermeer toch met volle kracht door te zetten. Jorinte Smits had het stukje grond niet op tijd ontruimd en verbeurde de dwangsom. De gemeente kwam bij de rechter niet opdagen omdat de zaak niet was overgedragen door een reeds vertrokken medewerkster. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Voorleesfeest India op 12 augustus in de Centrale Bibliotheek en vrouw op scooter gewond na aanrijding in Bad Hoevedorp. In de Centrale Bibliotheek in Zeepunt wordt op woensdagmiddag 12 augustus voorgelezen voor kinderen vanaf 5 jaar. Aan de hand van een mooi verhaal en een gezellige knutselactiviteit reis je af naar het Verre Oosten. Shelly neemt de kinderen mee op reis naar India en leert ze alles over dit land. Na het verhaaltje zal het knutselfeest beginnen, allemaal in het thema van India. De activiteit wordt zowel in het Nederlands als Engels gegeven en de aanvang is om 3 uur 's middags. De entree is gratis, maar graag wel aanmelden via www.c.nl. Maandagmiddag rond 4 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een scooter in Bad Hoevedorp. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Schipholweg met de Slotenweg. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer, de bestuurster van de scooter, is na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval heeft de politie de verkeersongevallenanalyse opgeroepen. Hiervoor werd de kruising enige tijd deels afgesloten voor het verkeer. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Lissebrug avond en nacht gesloten voor reparatie en Rabo-regio Schiphol helpt schulphulpmaatje Haarlemmermeer. Vanaf 13 augustus 9 uur 's avonds tot 14 augustus 5 uur 's ochtends is de Lissebrug gesloten voor verkeer. Aannemer Griekspoor voert dan herstelwerkzaamheden uit aan de brug. De onderkant van het brugdek is kort geleden beschadigd door een aanvaring van een boot. Om de schade te repareren moet de brug openstaan en kan er geen verkeer overheen. De planning kan iets veranderen. Dit hangt af van het weer of andere onverwachte zaken. Totdat de werkzaamheden klaar zijn, rijdt er met ingang van 13 augustus vanaf 9 uur 's avonds ongeveer 1 keer per uur een pendelbus voor voetgangers en fietsers. Instappen kan in de buurt van de slagbomen aan beide kanten van de brug. Vanuit de gedachte om mensen met financiële problemen te helpen, besloot de Rabo Regio Schiphol om schulphulmaatje Haarlemmermeer een steuntje in de rug te geven. Dat steuntje bestond uit een cheque van 5000 euro... bedoeld om nieuwe vrijwilligers van de hulporganisatie een professionele training te laten volgen. Daarmee kunnen zij cliënten die vaak in onoplosbare geldsituaties terecht zijn gekomen effectief uit de problemen helpen. De officiële overhandiging vond plaats op 27 juli op het kantoor van de Rabobank. Het werd niet alleen een officiële, maar ook een feestelijke bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van de bank en schulphulpmaatje aanwezig waren. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met het nieuws van vandaag, reportages vanuit de gemeente en achtergronden. Onderweg.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
0: Dinsdag. Benito Amersfoort.
4: Goedemiddag.
5: Eindelijk. Het is zomer.
0: Meer radio.
5: Meer zomer.

0: Ja hoor, heerlijke Silva Boomba.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Even gaan uitzoeken hoe dat in elkaar zit. Met Silvia Boompa, The One Tonight. Dat hadden we eerste plaat van het eerste uur van Meer Radio onderweg. Het nieuws- en actualiteitenprogramma op dinsdagmiddag. De perfecte track om eens even lekker te gaan cruisen. Raampje open of airco op full power. En of je nou op de Krukjes wegrijdt of net de polder in draait hier in Haarlemmermeer. We zijn officieel begonnen, dus blijf er lekker bij. Dit is Meer Radio. We gaan onderweg dus tot 6 uur. En de collega Rob en Jetty Joppe, die verzorgen weer de redactie van dit programma. Waarvoor al meteen dikke pluim, dank u wel. We hebben weer een aantal leuke berichtjes, onder andere over de Aziatische hoornaar. Veel een beetje. Dus even kijken, het is internationaal dag van de nevelpanter. Dus als je nog zo'n als je nog zo'n panterpakje hebt, ja. Ik zou het niet aantrekken als ik jou was. De temperaturen laten het niet toe. Het is 4 minuutjes over 4. Nee. Het is 5 minuutjes over 4. De tijd gaat snel als je plezier hebt, hè. Hey, leuk dat je luistert naar Meer Radio. Ik neem je mee tot 6 uur met onderweg allerlei grappen en grollen. We gaan natuurlijk weer de muzikale tosti doen. We gaan het sesammoment doen. Nog allerlei grappen en grollen. Ik schaaf je een beetje bij over wat er gebeurt op de weg. En dat is niet zoveel, want het is een vakantieperiode. Officieel komkommer.

Eigenlijk is het een heel toepasselijk plaatje, wist je dat? Ja, dat is serieus leuk. Als je namelijk gaat zoeken onder Daryl Hall en John Oates en hoe gaat het nou met die jongens? Dan kan ik je vertellen dat ze sinds 2023 mot hebben. Want Daryl Hall en John Oates. John Oates die dacht bij zichzelf, weet je wat, ik verkoop dit. Ik ben er klaar mee. Die zou de helft van hun gezamenlijk platenlabel graag willen verkopen. En Daryl Hall, ja, die dacht toch bij zichzelf, nee. Dat vind ik niet zo'n goed plan. Dus I Can Go For That, dat was een heel toepasselijk plaatje van die mannen. Wisten hun veld dat ze 40 jaar later bonje zouden krijgen. Maar Daryl Hall maakt zich uiteindelijk niet zo heel erg druk meer. Hij is recentelijk goed genezen van een nieroperatie. En hij loopt weer als een kievit rond. Meer radio. En misschien dus ook wel gewoon helemaal happy de peppy. Met al die centjes nog steeds van een platenlabel, hè?

0: zal je maar gebeuren. Dan moet je naar het ziekenhuis, hoor, meid. Ja, als je blijft bloeden. Leuke. Leona, de Britse Leona. Lewis, ik ken wel een Ramona Leona. Maar dit is zo'n helemaal een mooie.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.
1: Meer zomer.
0: Nou, het is maar even dat je het weet. Soms denk je bij jezelf, is het nou zomer of is het nou geen zomer? Nou, het is zomer. En dat is dan ook toepasselijk. Want deze dame die je net hoorde, dat was in Malta bij de Golden Bee Awards. Nou, zo is het cirkeltje weer rond. Want het volgende bericht wat ik je ga vertellen is de kans dat je in Noord-Holland een Aziatische horenaar tegenkomt, die wordt steeds groter. Vroeg in het seizoen zijn ze al evenveel nesten gevonden als het hele vorige jaar. De teller staat nu inmiddels op 150, terwijl er vorig jaar 195 in totaal zijn gevonden. En eigenlijk ben je nu pas met het hoogseizoen bezig met de grote nesten. Imker en bestrijder van de Aziatische horenaar Peter Hoogland verwacht minstens een verdubbeling van dat aantal boefjes, vliegtuigjes. Met de collega's gaat hij een groot deel van de nesten in Noord-Holland te lijf. En als mensen een melding maken, dan komen zij zo snel mogelijk zo'n nest wegzuigen. En dan wordt dat vernietigd. Hoogland benadrukt met belang ook online te maken met de hoornaar. Liefst met een fotootje erbij. Soms gaat het namelijk gewoon om wespen. En dan is er een heleboel trammeland toestanden aan de gang. Wat absoluut niet de bedoeling is. 18 minuutjes over de klok van 4. En ik klik nog eventjes voor jou speciaal naar het linkerscherm. En het linkerscherm, wat vertelt mij het linkerscherm? Nou, nog niet al te veel toestanden op de weg. Dus dat betekent dat we dan gewoon eens even lekker doorgaan met iets waar we goed in zijn. Het is plotendrooien.

gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met de mannen van AHA. Recentelijk juli de eerste manager Terry Slater overleden eind juli van AHA. En de leading zanger Morten Harkert is gediagnosticeerd met Parkinson. Ja, dat is het leven, hè. Dus soms gaat het helemaal de verkeerde kant op. Eens even kijken. We gaan een muzikaal tosti bakken. En tosti waarbij je denkt, Benito, hoe kan dat nou in godsnaam? We gaan er eentje bakken van Talk To Me van Damino. En Relax met Take It Easy van Mika. En daartussen doen we het nieuws. En dan kom ik bij je terug naar Mika. En dan vertel ik helemaal hoe dat in elkaar zit. En wat die gasten nou eigenlijk met elkaar te maken hebben.

0: Slummertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slummertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Steeds meer nesten van Aziatische hoornaar en Haarlemmermeer komt niet opdagen in rechtszaak dwangsom Oude Kruisweg. De kans dat je in Noord-Holland een Aziatische hoornaar tegenkomt wordt steeds groter. Vroeg in het seizoen zijn al bijna evenveel nesten gevonden als vorig jaar. De teller staat nu op 150, terwijl er vorig jaar 195 werden gevonden. En eigenlijk begint nu pas het hoogseizoen met grote nesten. Imker en bestrijder van Aziatische hoornaar Peter Hoogland verwacht minstens een verdubbeling van het aantal. Met collega's gaat hij een groot deel van de nesten in Noord-Holland te lijf. Als mensen een melding maken, komen zij om het nest weg te zuigen. Hoogland benadrukt het belang om online melding te maken van de hoornaar. Liefst met een foto erbij. Soms gaat het namelijk om gewone wespen. Gemeente Haarlemmermeer liet deze week verstek gaan tijdens een rechtszaak over een dwangsom van 3000 euro. Die dwangsom was opgelegd omdat bewoonster Jorinte Smits van de Oude Kruisweg in Krukius niet op tijd haar strookje grond heeft ontruimd. De gemeente vindt dat die strookjes zijn ingepikt. De bewoners zijn ervan overtuigd dat ze die in bezit hebben gekregen toen het Hoogheemraadschap de eigendomsrechten overdroeg. De gemeente dreigde met die dwangsom, maar laste een adempauze in toen een andere bewoner eenzelfde zaak bij de bestuursrechter won. Daarna besloot Haarlemmermeer toch met volle kracht door te zetten. Jorinte Smits had het stukje grond niet op tijd ontruimd en verbeurde de dwangsom. De gemeente kwam bij de rechter niet opdagen omdat de zaak niet was overgedragen door een reeds vertrokken medewerkster. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.
4: Eindelijk.
5: Het is zomer.
4: Het is zomer.
0: Meer radio.
4: Meer zomer.

0: lekker plaatje, hè?
1: Ja, ik zag je wel meetikken. Vond het zelf ook wel aardig.
0: Ja, ik vond het wel relaxed.
1: We moeten toch een beetje relaxed aanpakken, hè, vandaag. Nee, we gaan er niet over zeuren. Kom zeggen, nee. Het is Nederland, het blijft Nederland. En zo zal het altijd ook wezen, natuurlijk, in Nederland. Eens even kijken, de muzikale tosti hier op Meer Radio. Twee platen die op eerste gezicht heel verschillend lijken. Maar stiekem perfect bij elkaar passen. Onderop Diamo, David met Talk To Me. We kennen hem natuurlijk als frontman van Maneskin. De band die in 2021 het Eurovision Song Festival won. En wie presenteerde datzelfde festival een jaar later? Ja, ja, juist, precies, Mika. Deze twee flamboyante podiumbeesten, allebei een strot van goud. En ze smelten nu heerlijk samen op de radio met daartussen het nieuws. Je hoorde de muzikaal tosti hier op Meer Radio. Zometeen om 17:30 bakken we er weer eentje. En dat betekent dus dat je nog op zijn minst een uurtje moet blijven luisteren. Blijf een uurtje bij. En dan vertel ik je allerlei leuke, grappige dingetjes. Zo kan ik je ook vertellen van mevrouw Hewitt, oftewel Mol. Dat zij weer een mooie theatershow nog een keertje gaat doen. Dit najaar in 2026. Liefde onderschat heet deze theatershow. En dat zijn er nog even maar liefst 16 theaters in Nederland. Die zijn gaan aandoen. En wel een klein beetje pech. Toestanden, regeltjes. Drama in Ede. Het uitverkochte concert dat stond gepland op 15 augustus in het Openluchttheater in Ede is dus door de gemeente gecanceld. Ja, gemeentes die doen dat. De gemeente weigerde de vergunning omdat het theater de geluids- en evenementenlimieten voor de zomermaanden al had overschreden. Het bestuur reageerde ontheemd en de gedupeerde fans krijgen automatisch hun geld terug. Maar ja, je wil helemaal niet je centjes terug natuurlijk. Je wil gewoon omhoog.
0: Ja, mo.
2: Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.

Dit is toch echt op en top rock and roll. Jongen. Zij zal het maar zingen voor je. I wanna run to you. Muziek van Brian Adams hier op de antenne van Meer Radio vanuit Hoofddorp, het centrum van de Haarlemmermeer. En ja, dat betekent dat we ook nog even moeten kijken naar wat er allemaal in ons omheen gebeurt. Grote hinder op de A9. Dat is je waarschijnlijk wel bekend. De afsluiting, de Wijkertunnel, die is helemaal hartstikke dicht. Ze zijn daar bezig met het vervangen van het ventilatiesysteem. Nou, dat lijkt op zich een prima dag om even te kijken of de ventilatie het goed doet. Dat zorgt al voor de hele week voor flinke extra druk om de omliggende wegen, zoals de A5 en de A4. En het rond het knooppunt Batuverdorp op Schiphol. Waar het verkeer veel moet omrijden. A9, Batuverdorp, Holendrecht. Ook daar zijn grote schalige verbouwingen. De A9 is echt volop in transitie. Er is een nieuwe verdiepte ligging bij Amstelveen. Ik weet niet of je er al gereden hebt, maar je gaat in één keer helemaal naar beneden toe. En dat zorgt ervoor dat de aangrenzende mensen daar dus aanzienlijk minder last hebben van de passerende A9. En dan ook nog even een kanttekening bij de Leimuiderbrug. De Leimuiderbrug over de Ringvaart heeft afgelopen weekend het kamp gehad met zeer hardnekkige elektronische storingen. Hoewel de provincie gisteren een onderdeel heeft vervangen, waardoor de brug eigenlijk gewoon weer operationeel zou wezen, blijft het op een of andere manier een beetje een kwetsbare plek. Dus hier staat: waarschuw de luisteraars voor dat verhaal, want die brug is niet oké. Maar ja, soms heb je wel eens idee dat je denkt: ik moet over die brug. Goed. Nou, lekker. We gaan eens even lekker swingen met...

Ja, je had hem herkend natuurlijk. Lou. Ja, baby. Lou Rawls en Diana Reeves met The Fine Brown Frame. We hadden net wat verkeersdingetjes. Daar vul ik nog even een klein dingetje op aan voor alle mensen die met het OV reizen. Er zijn namelijk defecte sporen tussen het Hoofddorpse station en het Amsterdam Centraal. En de NS adviseert reizigers...

gebruik van het openbaar vervoer, met name de Nederlandse spoorwegen, dan moet je even opletten dat je dat misschien toch even wat meer tijd voor in gaat nemen om dat reisje te gaan doen. En ja, zoals je weet, alle succeszaken die er uit het verleden zijn, daar wordt een musical van gemaakt. En dat is van die volgende meiden ook het geval. Ja, en wie zijn dat dan? Dat zijn de Dolly Dots. Jeetje, nou dat is een tijd geleden dat ik die meiden op de draaitafel had liggen. Meiden, ik zeg take it away! Er komt een hele leuke musical aan in 2027.

0: Ja. Wat nog leuk is om te vertellen over dit verhaal. De musical die eraan komt van de meiden, de Dolly Dots. Is dat Angela, Anita en Esther en Patty. Een van die meiden die is iedere avond, iedere keer weer op zo'n avond aanwezig. Dus dat maakt het helemaal wauw, hè?
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Afgelopen maandagavond om 4 uur heeft een verkeersongeval plaatsgevonden tussen de personenauto en een scooter in Bad Oeverdorp. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Schipholweg met de Sloterweg. De politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer, de bestuurder van de scooter, is na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval heeft de politie de verkeersongevallenanalyse opgeroepen. Hierdoor werd de kruising enige tijd geleden, dus enige tijd deels afgesloten voor het verkeer. Al dus de Hoofddorpse Courant Nieuws. En hoe het gesteld is met de bestuurder van de scooter is tot op dit moment nog eventjes onbekend. Eens even kijken. Ja, we moeten nog even een beetje opschieten. Want we hebben nog de zwoele zomernachten van Rutger. Ja, natuurlijk, die moeten we draaien. En we hebben Holy Water van Jelly Roll, dus blijf erbij.

0: duiken in de zee.
1: Dat begrijp ik, jongen.
0: Zwoele zomernachten met z'n twee.
1: Jij en ik.
0: En stijg ik op, dan vlieg jij met me mee.
1: Wat leuk van deze vent, hè, dat hij eindelijk een hit te pakken hebt.
0: Ik wil in de zon zien zakken in de zee.
1: Hij deed met dat programma mee, Ik geloof in mij.
0: Met
1: nou, het is toch te gek?
0: Stijg ik op, dan vlieg je met me mee.
1: Dit is van het kaliber. Olé. Te gek, hoor.

0: Ja, als je hem nou leuk vindt, hè, ja, nou, dan moet je echt blijven luisteren, want hij komt vanzelf weer nog een keer.
1: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: onderweg.
1: Dinsdag.
2: Benito Amersfoort.
1: Eindelijk. Het is zomer.
2: Meer radio.
1: Meer zomer.
2: Goedemiddag.

Ze staan heel erg te zaken te bedrijven, de Jackson 5. En ze zijn volop nog in het nieuws. Tweede uur opener hier op Meer Radio. Het is 4 augustus, ook weer de redactie van Jetty en Rob Joppen, zoals vertrouwd. Mijn naam is Benito. De onverwoestbare klassieker, hoorde jij, Kenny Ovila. De sound die generaties meegaat. En de familie die zelf ook nog lang niet klaar is. De nieuwe docu-serie aangekondigd door Marlon Jackson. Die het ingewikkelde levensverhaal van hun vader Joe recht wil gaan zetten. Ondertussen toeren de broers Jackie en Marlon ook nog zelf de wereld rond. Jackie en Marlon die stonden afgelopen voorjaar hier in Nederland geweest voor een exclusief concert op 24 mei in de Doelen. Ja, misschien ben je daar geweest. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat zou zomaar kunnen. Goed, twee uurtjes. Dat betekent dat dit deel nummer 2 is van onderweg. Ik heb allerlei grappen en golf voor je bedacht. Ik lees allerlei dingen, al show nieuws, dingetjes die je moet weten. Ik zeg, je moet er gewoon bij blijven.

dat kan toch wel eens hartstikke lekker zijn. Gewoon een beetje stilte om je heen. Hè? Ja. Je hebt van die momenten dat je bij jezelf denkt, nu even niet. 15 minuutjes over de klok van 5 op meer.

er even bij vandaag. Hot Chocolate. It started with a kiss. De 78-jarige Tony Wilson was april dit jaar overleden. Mensen, artiesten gaan dood. Ik kan er ook helemaal niks anders van maken. Even terug naar de moment supreme. 4 augustus. Je schoonvader zal maar jarig zijn vandaag, jongens. Ja, en we mogen hem niet verrassen. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Wereldwijd 4 augustus staat in het teken van een paar ontzettend leuke herkenbare en smakelijke specialiteiten. Het is Nationale Chocolade Chip Cookie Day vandaag. Hey, wat de liefhebbers van chocolade is dat voor vandaag. Je mag gewoon onbeperkt chocolade eten vandaag. En als je aan het dieet bent, dan schuif je dat dieet gewoon eventjes terzij. Ja, het staat hier op papier dat het mag. En het is Nationale White Wine Day. Nou, dus met het wegspoelen van de chocola kan je een heerlijk lekker glaasje witte wijn nemen. Ook dat is vandaag ideaal natuurlijk voor de zomerse terrasideeën die wij nog gaan hebben vanavond. En de dierenassistentie Honddag. Assistentie Dog Day, ook vandaag de wereldwijde specialiteit waarbij er extra aandacht is voor de geleidehonden. Dus ja, die mag je normaal gesproken niet aaien, want dat is afleidend voor die beestjes. Maar misschien iets stiekem. Even wat lekkers voor de geleidehond. 10 minuutjes voor de klok van 5:30. Dat betekent dat we ons zometeen ook gaan opmaken voor het nieuws van 5:30. We hebben nog de muzikale tosti, die gaan we zometeen om 5:30 bakken. We hebben nog de supertrack. Dat is een hartstikke leuke en goede plaat. En we hebben ook nog het seizoenmoment. Oei, oei, oei. We hebben het druk. Maar goed, als we het druk hebben, dat is prima. Maar dan hebben we natuurlijk ook tijd om af en toe eventjes romantisch te dansen. Hè? Ben je in de buurt van je liefje? Kijk om je heen of het kan. Ja, het kan. Ja, tuurlijk. Doe het licht even uit. Of doe het gordijn even dicht. Ah, nee, je laat de boel maar gewoon lekker openstaan. Gewoon van genieten en nergens aan zitten, denk erom. Nou, ik krijg meteen appjes op de lijn 023 4x5 900. Ja, sorry.

Je hoort de muziek van Isley Jesper Isley en The Caravan of Love. Muziek die zeker uit de jaren 80 gekomen. En ja, daar heb ik ook op gedanst. Was leuk. Ja, dat was hartstikke leuk, hè, ja. Goed, leuk om te vertellen is dat zwembad De Waterlelie sinds vorige week dinsdag is geopend. En dat is mooi, want zwembad De Waterlelie in Aalsmeer opent zijn deuren sinds afgelopen dinsdag. Officieel is het buitenbad weer voor publiek geschikt en klaar. Ready to go om even heerlijk af te koelen. Het bad kampte met de afgelopen tijd wat hardnekkige technische storingen. Ja, je kan dat hebben, hè? Dat je bij jezelf denkt van... Het zwembad niet heel handig natuurlijk. En de medewerkers die hebben keihard gewerkt om dat toch weer allemaal voor elkaar te krijgen. Alles wat eigenwijs was, hup, eruit en wat nieuws erin. En op die manier kom je dan uiteindelijk toch aan een goed functionerend buitenzwembad. Er komt veel meer bij kijken als dat je denkt, hoor. Dat is absoluut waar. Eens even kijken, de muzikale tosti gaan we bakken met Yves en Fleming. Dat kan ik je vast onthullen. Je vraagt je misschien af, wat hebben die mannen met elkaar te maken? Maar dat is veel meer als dat je denkt, hoor. En we doen natuurlijk lekker die nieuwe van Yves. Ja, dat is meteen een mooi inkoppertje natuurlijk. Nadat ik dat nummertje gedraaid heb van Fleming, ga ik je vertellen wat de mannen met elkaar te maken hebben. En daartussen pakken we het nieuws.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Voorleesfeest India op 12 augustus in de Centrale Bibliotheek. En vrouw op scooter gewond na aanrijding in Bad Hoeverdorp. In de Centrale Bibliotheek in Zeepunt wordt op woensdagmiddag 12 augustus voorgelezen voor kinderen vanaf 5 jaar. Aan de hand van een mooi verhaal en een gezellige knutselactiviteit reis je af naar het Verre Oosten. Shaley neemt de kinderen mee op reis naar India en leert ze alles over dit land. Na het verhaaltje zal het knutselfeest beginnen, allemaal in het thema van India. De activiteit wordt zowel in het Nederlands als Engels gegeven en de aanvang is om 3 uur 's middags. De entree is gratis, maar graag wel aanmelden via www.c.nl. Maandagmiddag rond 4 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een scooter in Bad Hoeverdorp. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Schipholweg met de Slotenweg. Politie en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer, de bestuurster van de scooter, is na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval heeft de politie de verkeersongevallenanalyse opgeroepen. Hiervoor werd de kruising enige tijd deels afgesloten voor het verkeer. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het blijft warm en zonnig, al neemt de bewolking wel langzaamaan toe. Plaatselijk is er wel een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. De temperatuur zakt geleidelijk van een tropische 31 graden naar een mildere temperatuur van 24 à 25 graden. Er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.

0: 100%.
1: Ja, helemaal goed, jongens. Ja, dat was de muzikale tosti van half zes hier op Meer Radio. De vakantievrienden, deze twee artiesten, zijn uiteindelijk ook goede vrienden en gaan samen ook met elkaar op vakantie. Radiobladen en fans speculeren daarop dat deze twee heren achter de schermen druk bezig zijn met een gezamenlijke megahit. Ja, hun carrières hebben dezelfde enorme vlucht genomen. Yves begon natuurlijk ooit puur als grap op zijn 18e verjaardag in een Haarlems café. En Fleming zong in de kroegen van Den Bosch. Inmiddels verkopen ze moeiteloos grote concertzalen en outdoorterreinen helemaal vol. En dan kijk ik eventjes naar Fleming, de beach parties van Fleming, zoals dat heet. Zaterdag 29 augustus treedt hij op in het Harijnse Plas in Utrecht. En Live on the Beach in Scheveningen gaat zaterdag 5 september gebeuren. En dan is het natuurlijk ook nog gewoon heerlijk weer, toch? Zullen we het afspreken? Zometeen de Supertrack en natuurlijk een CSA-moment. Maar eerst even Clouseau op de antenne.

Ah, heerlijk. Yves Berendsen net ook al op de antenne met Fleming. En ja, het gaat natuurlijk helemaal joppen de pop met Yves Berendsen. We zijn er, de muzikale samensmelting van onze grote vriend Busy. En dat doen zij natuurlijk allemaal vanwege dat heerlijke Zin in de Zomer festival wat er aankomt aanstaande zondag. Ja, 9 augustus is dat volop feest in het recreatiegebied Sparenwoude, oftewel Velsen Valley. Ja, je zou kunnen denken Dance Valley, maar dan anders. Even kijken, alle zaken op een rijtje. Het festival duurt van 1 tot 11. Het is dus in het recreatiegebied Sparenwoude. En dat is aan de Oostbroekerweg nummer 1 in Velsen-Zout. Tickets kosten €69,95. En eens even kijken, groepsticket. Als je met meerdere klanten gaat, dan moet je minimaal 6 kaartjes kopen. Dan bieden ze hem aan voor €62,95. Dus, en als jij je VIP voelt, denkt ik ben VIP, dan betaal je €99,95. Maar dan ben je ook wel VIP hoor. Ja. Goed, nou eens even kijken. Kijk eens op de klok. Ja, we zijn een beetje vroeg. Nou, dat klopt. Want we hebben namelijk vandaag een dubbel Zeza-moment. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om één van de twee niet te draaien. En we hebben het natuurlijk over meneer Hazes. En we hebben uiteraard natuurlijk Hazes junior, senior. Wat leuk is om te weten is dat natuurlijk recent, en dan heb ik het over vandaag, dat er bekend is gemaakt dat het concert van 4 augustus 1998 in Benidorm dus weer een nieuw leven krijgt ingeblazen. Want ja, daar zijn nog tapes van boven water gekomen. En dat zouden er twee zijn, maar het is er maar eentje geworden. En één van die platen die toen door meneer Hazes senior werd gezongen, die gaan we draaien natuurlijk in het Sesam-moment. En ik kon het niet laten, maar ik moest ook een stukje draaien van Hazes junior. En dat heet dan Wat is de waarheid? Dus het Sesam-moment is deze week super fijn. Het zijn er twee. Zo wezen dat de zaken van 4 augustus 1998 opnieuw worden opgezet. Op vinyl.

ik kan het je niet aandoen. Hè? Nee, ik kan het je niet aandoen. Ik had hem klaargezet om lekker overheen te kunnen babbelen. En daarna je dus te groeten naar het origineel. Nou, dat gaan we doen alweer. Trek open die stem. Hallo. Doe net even of je in de Playa Arena bent in Benidorm. En je zit te kijken naar André Hazes.

0: zou hij het magische leeftijd van 75 hebben bereikt. Je hoorde Zomer uit, wat mij betreft, de arena vanuit Benidorm. En daar komen allerlei leuke dingen komen er weer aan als je fan bent van Hazes. En ik kan je vertellen, als je Hazes junior ook leuk vindt, dan kan je vrijdag 14 augustus naar de zomerfeesten in Westerronde. Zaterdag 15 augustus naar de vestingsdagen in Zuidfront Hellevoetsluis. En op zondag 16 augustus naar de Hollandse zomerfeesten in het Goffenpark in Nieuwgein. Wel, ik zeg, nee, Benito, in Nijmegen moet je dan wezen, het Boerenrock Festival. En ja, als we het over Nijmegen hebben, dan hebben we het natuurlijk ook heel gauw over de mannen van Kadans. En dat brengt ons dan naar de volgende plaat. Hier gaat over je innerlijke ik, oftewel de intimiteit. Een hele mooie uit de jaren 80.
1: Je zegt ik ga naar bed, ik zeg ik drink nog wat.

De man uit Nijmegen, zoals ik jou al had verteld. En je hoorde intimiteit. Oh jeetje. En zo komt er weer een eind aan deze rit. Wat is die tijd voorbij gevlogen hier in Onderweg op Meer Radio. In de afgelopen 2 uur op Meer stonden de absolute hits van deze zomer centraal. Met de focus op de nieuwe nederpoptrack van Iberense. Je hoorde net de opzwepende crosshit We Zijn Er met Busy. Dat mooie festival wat eraan gekomen. En we hebben uitgekeken naar Sint in de Zomerfeest. Dat in Spaarnwoude gaat gebeuren met grote namen zoals Rocky Dekker, Ronnie Flex. Dat aanstaande zondag gaat gebeuren. Het muzikale overzicht bevestigt dat de Nederlandse popmuziek deze zomer nog harder brult dan ooit. Ja, ik zeg blijf luisteren. Want er komt nog veel meer muziek hier bij de collega Martin van Goolen. Zometeen tussen de klok van 6 en 7. Om 7 uur Vede Veldman met Forgotten Faces. En mijn collega Ton van Dranen. Tussen de klok van 10 en 12 uur met Nice and Slow. We sluiten dit programma af met een absolute klassieker waar we stiekem allemaal nog een klein beetje warm van worden. Dit is On the Beach van Chris Ria. En oh ja, meneer Jan Beek. Vandaag 85 jaar. Van harte gefeliciteerd. En wat je ook doet, blijf van elkaar houden. Ik wens je een fijne dag verder. Deze 4 augustus. Ik zeg hiep en piep. Tot de volgende. Houdoe.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ik ben Michael Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht. Maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Op die manier moeten grote bosbranden worden bestreden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Hij zou het Nederlands elftal wel willen helpen, zegt hij. Dan het weer. Het is nog erg warm. Vanuit het zuiden kans op regen en onweer. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
2: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
3: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe.
2: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Forgotten Faces.
1: Theodor Veldman.
2: En ik dans, dus ik besta. Dat was een beetje een vergeten classic van het goede doel. Want ja, de rest van het goede doel draaien we eigenlijk nog wel met regelmaat. Zoals België bijvoorbeeld. He, er gaat niets boven België. Vriendschap, gijzelaar, nooduitgang. Allemaal nog wel van die plaatjes die we zo nu en dan op de radio draaien. Maar deze zijn we echt totaal vergeten. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Want het is eigenlijk best wel een fris, vrolijk plaatje. En dat had ik eventjes nodig. Ja, gewoon even wat energie door mijn lichaam. Dat is belangrijk zo nu en dan. Het is toch een activiteit waar ik energie van krijg. Radio maken. Over het algemeen wel. Ja, ja, ja. Als een beetje mee zit en zo. Er zitten niet te veel dingen tegen. Of ik kan me wel redelijk goed concentreren op dit klusje. Dan vind ik het heerlijk om te doen. Anders dan een week vol met allerlei frustraties en tegenslagen. En dingen die dan half en niet lukken en zo. Het is echt zo'n week. Het is echt zo'n week. En dat merk je dan meteen aan je humeur. Dat je ook je lontje korter wordt. Dat je echt weinig geduld meer kan opbrengen voor mensen of zo. Ja. Ik weet niet waardoor het komt. Misschien staat ik ergens. Ik weet niet. Misschien ben ik ook wel toe aan vakantie. Is er misschien een extra druk. Aangezien er heel veel mensen nu op vakantie zijn. En wordt automatisch worden de mensen die er nog wel zijn wat overbelast of zo. Ik heb geen idee hoe het zit. Zou misschien wel daardoor kunnen komen. Maar ik begrijp soms nog nu en dan wel eens dat er dat als je onder hoge druk staat, dat dan ook je uit je slof kan schieten. Ja, echt. En dan helemaal als mensen daar die eigenlijk daar het slachtoffer van zijn, daar dan ook zo'n drama van gaan maken. Ik begrijp op dit soort momenten zo'n Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld heel erg goed. Ja, ja, ja. Of een Mart Smeets. Of daar gaan nog meer allemaal van die verhalen over. Over managers en grote artiesten met een kort lontje die iets niet goed kunnen hebben. Weet je? Dan wil je dan een goed optreden geven. Dan heb je een waardeloze technicus die er vervolgens weer allemaal, ja, die veel te traag is. Heel traag is van begrip. Geen snelle denker. Dingen verkeerd doet. En dan gaat het allemaal mis. En dat je dan op een gegeven moment, na zoveel geduld hebben opgebracht, professioneel heb proberen te doen, in één keer gaat het al los van, en kun je dan helemaal niks? Oh. En dan is zo'n iemand ineens helemaal flabbergasted. Waar is nou ineens boos op mij? Terwijl het was altijd goed. En nu, hij ontploft zomaar. Die heeft woede uitbarstingen. Ja. Misschien is het handig om een soort van, net als een vulkaan die dan ineens ontploft, dat er zo'n echt bam, lava uitstroomt, dat er dan daarvoor al wat signalen zijn. Weet je wel, een rookontwikkeling, het wordt wat warmer allemaal. Ja, het gaat wat rommelen her en der. Extra veel zwavellucht, weet je wel. Dat dan enigszins, hè, een voorbode geeft. Ik heb wel een aantal van die momenten zo gehad deze week. Maar ik probeer het nu de laatste tijd wel vaker dat rook te laten ontwikkelen. Van, kom maar even niet bij me in de buurt, ik ben kort af. Antwoorden horen kort te zijn. Deze telefoongesprekken zijn ook kort. Ja, ik ga weer verder. Sorry, kan je niet verder helpen. Dag. In plaats van te proberen geduld op te brengen wat er helemaal niet is. Misschien wel een tip voor iedereen die ook wel eens last heeft van een kort lontje. Laat het lontje vooral lang zijn, maar laat wel merken dat hij aan het branden is. Dat is misschien dan een goed idee. Oké, maar ik ben weer helemaal op en vrolijk, dankzij het goede doel. En een programma wat voor mij ligt, het programma Forgotten Faces. Jij kan ook een duit in het zakje doen als het gaat om vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Daar heb ik opvoeding voor nodig. Jij mag mijn nanny zijn, laat maar horen van je. Studio@meerradio.nl. En verder voor de rest doorstruin ik alle archieven door, alle decennia. 80s, 90s, 10s, zeros, het maakt allemaal niks uit. In dit geval even terug naar begin zeros. Plaatje die we ook niet zo vaak draaien, maar is niet heel erg tijdloos. Je komt meteen helemaal terug in die tijd. Met Blue Cantrell en Hit 'Em Up Style. While he was

Somber en Homewrecker op Meer Radio. Ook hoorde je Blue Control daarvoor nog en Hit 'Em Up Style. En nu terug in de tijd, terug naar het jaar 1984. Dat is wel even geleden. Ja, het verdwijnen van een land. Maar ja, het verdwijnt niet helemaal van de kaart, als fysiek van de kaart, maar het op papier. Opper Volta, dat is weg. Dat veranderen van naam. Sindsdien, 1984, heet het Burkina Faso. Burkina Faso. Ja, en dat is nog steeds wel bekend. Niet echt een van de meest welvarende plekken op deze aardbol, maar toch. Hè? 1984, ook Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China die kwamen overeen dat Hongkong per 1 juli 1997 over zou worden gedragen aan China. En Groot-Brittannië houdt het gebied nog wel in pacht. Tot 30 juni 1997 en dan vanaf dat moment niet meer. Moet wel gezegd worden dat het niet onvoorwaardelijk is gebeurd. Nee, er zijn wel behoorlijk wat voorwaarden op papier gezet. En wat dat betreft is er nog steeds wel verschil tussen woon je in Hongkong of in Peking. Dat is nog wel echt een groot verschil. Bijvoorbeeld over of je op social media mag. Ja, in Hongkong mag dat nog wel, dacht ik. Maar het is dat. Ja, tijden zijn wel veranderd. Het is wel in 10 jaar tijd is er behoorlijk wat restricties bijgekomen. En vrijheden zijn behoorlijk ingeperkt. En het wordt niet echt op prijs gesteld als je naar de straat op gaat met spandoeken en dergelijke. Nee, dat kan je maar beter niet doen. Nee. Maar alsnog blijft het een van de meest gewilde plekken op aarde. Volgens mij is het qua huur, dus de woningprijs, is in Hongkong het hoogst ter wereld nog steeds. Dus als je daar per vierkante meter een huis, dat is echt niet normaal. Ja, mensen wonen daar serieus in een hok, een kast. In een op elkaar gestapelde kasten, in één ruimte. Ik denk, oké, ik ben toch wel erg blij met mijn toch wel 60 vierkante meter in Haarlemmermeer, toch? Ja, het kan veel erger. 1984, ook het jaar van een uit de hand gelopen grap. Is het uit de hand gelopen? Nee, het is uit de context gehaald en het is vergroot enzovoort. Een grapje van president Ronald Reagan. Die deed een microfoontest. En hij had tijdens die microfoontest het bevel gegeven om de Sovjet-Unie te bombarderen. En dat heeft vervolgens een storm van kritiek ten gevolg gebracht. En Reagan zegt zijn bespreking te betreuren en stelt de media verantwoordelijk voor het wereldkundig maken van dit verhaal. Want het was helemaal niet de bedoeling dat publiekelijk was gedaan. Nee, het was gewoon een microfoontest en zo eventjes, test 1, 2, test, zijn we er nog? Dat werk. En ja. Nou ja, we hebben het over 1984. Tegenwoordig zijn weet je eigenlijk helemaal niet meer of het nou een grap is of niet, wat er uit het Witte Huis vandaan komt. Als je soms wel eens plaatjes ziet, is dit nou een grap door AI gemaakt? Nee, hij heeft het zelf gepubliceerd. Ja, nee. Trump als Jezus Christus. Het is echt waar. Het is niet een grap. Het is echt. Ja. En 1984, ook het jaar voor de allereerste keer dat het zomercarnaval werd gehouden in Rotterdam. Ja, nog steeds erg populair. Nog steeds. Dat is zeker, dat moet gezegd worden. Even naar de muziek van 84. Niet een van de meest bekende van Mike Oldfield en Maggie Reilly, maar we draaien hem toch nog wel graag nu vandaag.

Topic, Becky G en Sorry Papi op Meer Radio. Daarvoor multi-instrumentalist Mike Oldfield, Mr. Trouble Bell, samen met Maggie Riley. Ook nog een hitje in de top 40 weten te krijgen in 1984. Two Friends. En van de ene naar de andere multi-instrumentalist. Deze man, vele hits, maar deze hebben we vergeten. Fields of Joy. Let's

0: Ja, niet het meest gedraaide plaatje uit het oeuvre van Lenny Kravitz. Fields of Joy op meer radio. Maar goed, hij kan het toch aardig compenseren met ongeveer een stuk of 12 evergreens. Platen die we nog met regelmaat draaien. Maar dat is toch wel eventjes een superster, nietwaar? Gitarist, singer-songwriter, muziekproducent, acteur is hij zelfs, fotograaf, muzikant. Nou ja, goed, het gaat maar zomaar door. Van vele markten thuis, deze man. Dit is voor Carnavezen. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Kan het altijd gebruiken. Wil je nou mijn nanny zijn, dan kan dat. Studio@meerradio.nl. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren het komende etmaal? Nou ja, het blijft nog wel lang warm. Vannacht dat, temperatuur naar een graad of 20. Er staat een zwak windje uit het zuidwesten. Windkracht 2 ongeveer. Morgen overdag ook weer zonnig. Af en toe een stapelwolk, maar verder voor de rest temperaturen van rond de 26 graden morgen. Het is wel ietsjes kouder dus dan vandaag. Maar dan nog, wind gaat ook wel wat straffer worden. Uit het zuidwesten morgen windkracht 4 ongeveer. Meer
1: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

vulgar. Not me. Why the hell her looks?

0: Kelly's. En haar doorbraak in 2000. Cut Out There. En dan gaat ze toch eventjes flink tekeer. Dat is echt een van die momenten die ik eventjes van de week had beleefd. Ik dacht, ik moest ook in één keer aan denken aan deze plaat. I hate you so much right now! Ah! Heerlijk. Ja, er zit ook een videoclip bij. Dat ze een haar heeft als een toverbal, zo'n kapsel. En dat een enorme afro in alle kleuren van de regenboog. En dan gaat ze toch eventjes tekeer. Ja, het was in dit geval ging het om haar ex. Die ex, dat was... Ik weet niet wat het was, maar het was in ieder geval geen prettige relatie. En ze was er heel blij mee dat het over was. Dat is een beetje met de moraal van het plaatje. Ah ja, boah. Verder voor de rest. Kelly's. Ik kan me nog wel herinneren dat ze één keer op het... de TMF Awards heeft opgetreden. Maar daar zat geen stem. Het was dusdanig schor dat er helemaal niks meer uitkomt. En sindsdien is het voor mij iedere keer als ik Kelly's hoor... dan moet ik ook weer denken aan dat ene fragment van...
1: My milkshake's under the fire. My trick me once. You only have to trick me twice. Oh, my trick me once. No, you trick me twice, no.
0: Ja. Verder voor de rest kan ze wel wat. Met name in de Zero's erg populair geweest... Maar deze draaien we nooit meer. Misschien ook omdat dit heel erg toegankelijk is. Zou zomaar kunnen. Maar... Nog weer uit begin Zero's. Darude en Feel the Beat.

0: Booza en Lose Myself op meer radio. Even een shout-out naar Sander, Dora en Gijs. Want die hebben inderdaad het juiste antwoord ingestuurd. Gloedje, gloedje nieuw dit. Dit is Snelle en zometeen een Nanny.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Licht aan van Snelle op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, het is tijd voor wat muzikale opvoeding en kan het altijd wel gebruiken. En ik heb iets leuks binnengekregen van Mike. Maar daar moet ik eventjes wat bij vertellen. Het is zeker niet uit de jaren 80 en het is ook niet uit de jaren 70. En het is voor mij ook geen opvoeding. Maar ik kan hem, ja, ik zag hem zo tussen staan tussen die plaatjes die er allemaal zijn binnengekomen. Dan denk ik, ja, maar dit is toch wel echt heel erg nostalgisch. En dit is ook wel heel erg lang niet gedraaid. Ook dat het er een reden voor is, hoor, daar niet van, maar toch. De cartoons. Hebben in 99 een aardig hitje gescoord met The Witch Doctor. En ja, die draaien we nooit meer, die zijn we vergeten. Dus ik vind het wel leuk om die dan toch even te draaien. En aangezien die is aangevraagd, kan ik me ook verschuilen achter Mike. Misschien dat Mike mij probeert op te voeden met zijn muziekkennis. Graag, dankjewel.
1: Fedor's Muziek Nanny.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right, you go oo-ee, oo-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht
2: hebben. Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan.
2: Wegen de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Nooit meer gedraaid. Helemaal blijven hangen in 1988. Toen was het een bescheiden hitje. En daar is het gebleven. Ja, soms heb je van die platen, die zijn zo niet tijdloos dat ze in de tand destijds blijven hangen. Maar ja, goed, dat is dan ook weer leuk. Want dan word je weer eventjes teruggezogen, teruggeworpen in dat moment van oh, die vakantie of oh, die relatie, oh, dat baantje. Nou ja, goed, je kent het wel. Dat is wat vergeten muziek met je kan doen. Dat is vergeten geuren en vergeten smaken en dat soort dingen allemaal. Ja, zicht is anders. Dat is echt zo. Ja. Want dingen die je dan op een gegeven moment weer ziet, dan klopt het niet meer met het perspectief wat je erbij had. Want ja, je bent natuurlijk ook veranderd zelf. Fysiek in alle opzichten. Zeker als je van kind naar een volwassen persoon. Ja. Soms ook wel gek om dan oude beelden te zien. Weet je, dan zie je het vaak door de bril van oude techniek. Dat je soms dan ook denkt van dat de wereld vroeger ook zwart-wit moest zijn. Nee, de kleuren waren precies hetzelfde. Dat is, de kleuren, daar is niks aan veranderd. Die bomen die zijn allemaal nog steeds hetzelfde. Maar toch, als je oude foto's ziet en oude video's, en dan denk je nog steeds van, nou ja, die kleuren die zijn ook zo gegaan. Net als de techniek, ja. Ik moet zeggen, dat is bijvoorbeeld ook nog heel veel, een hele grote lange, of een hele grote periode voor de uitvinding van de camera is geweest. Ja, dat hebben we dan vastgelegd op doeken, op schilderijen en zo. Ja, ik denk dat was in die tijd was het niet eens kleur. Dat was allemaal, ja, je begrijpt waar ik heen wil. Nou, warm welkom dus bij dit radioprogramma op deze fraaie 4 augustus 2026. Beetje genoten van het afgelopen weekend? Ja, ik wel. Het was wel lekker weer eigenlijk. Ja, eigenlijk prima weer. Echt, het was prachtig weer op de Pride zaterdag. Zondag nog ook even nagenieten. Niet te warm. Nee. Ik vind dat het zo vervelend zoals vandaag bijvoorbeeld. Dan wordt het zo benauwd. Ja, weer net even over die heel heen van die 30 graden. Dat je denkt, het wordt dan net niet leuk meer. Nee. Maar goed, het is even nog. Morgen wordt het alweer wat frisser. Dat is wel fijn. Ja. Ik hou van zomers, maar geen hittegolf. Nee. Dus morgen trekken we het hitteplan maar weer uit de kast. Hè? Ja, zoek verkoeling. Denk aan oudere mensen. Ga niet onder een te warme deken slapen. Allemaal prachtige tips waar je echt wel eventjes goed aan moet houden. En als je het niet meer weet, zoek het op. Nou ja, wat gaan we nou doen in de show? Nou, zometeen eventjes wat nostalgie opsnuiven in de beschamende hoek. Namelijk wat top 40 geschiedschaamte. Altijd leuk. Er zijn altijd wel wat platen in het verleden uitgebracht waarvan je nu denkt, jeetje mina, hoe is mogelijk dat dan de top 40 is terechtgekomen. Nou ja, mij de taak om dat eventjes te draaien. En ik heb nog een muzieknanny nodig. Wil je mij nou opvoeden met muziek van voor mijn tijd? Moet je dus denken aan de hits uit de jaren 80, jaren 70. Die we inmiddels nooit meer draaien. Dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. En nu even terug naar de tens. Dit is 2012. Takata.

0: On My Soul, Bruno Mars op meer radio. En daarvoor Takabro en Takata. Dat was een zomerhitje in 2012. Maar het is daar blijven hangen, want het is niet echt wat je noemt tijdloos. Niet echt een tijdloze zomerklassieker. Dat je denkt van, oh leuk, daar is die weer. Dat hij hier gewoon in dezelfde roerbaksel mee kan. Als de Dracostarité, de Macarena en Lambada. Nou ja, je kent het wel. Nee, dat geldt niet voor Takabro. 2012, ook het jaar waarin bij een schietpartij in Aurora, Amerikaanse staat Colorado, zo'n 12 mensen om het leven kwamen. Een schietpartij in een bioscoop tijdens de middernachtpremière van The Dark Knight Rises. En een 24-jarige mannelijke schutter die opende het vuur. Hij zelf kwam ook om het leven. En 59 mensen raakten ook nog gewond bij deze schietpartij. Dat weer de zelfmoord van een narcist, zeg ik dan altijd. Ja, dat is dan toch iemand die het niet kan hebben om... Dat ze eigenlijk mijn leven is mislukt, maar mijn leven is toch wel zo superieur en fantastisch groots dat ik dat niet over mijn kam kan laten gaan door niet in de krant terecht te komen. Dus ik neem alle andere mensen waar ik een hekel aan heb mee in mijn graf. Ja. En het ergste vind ik dan nog een familiedrama met kinderen erbij. En dat is verschrikkelijk altijd. Maar ja, dit is dan... 12 mensen. Zal nu en dan gebeuren dit soort vreselijke dingen. Altijd wel ergens in het jaar in op de planeet. Dat is ook zo. Ja, een paar weken geleden in Berlijn. En, het is natuurlijk niet echt een zelfmoord. Of ja, suicide by cops, maar hij heeft nog wel gevlucht. En dan kan je dat dan onderin op terrorisme dan, in dit geval. In plaats van een zelfmoord met, met een groot graf. 2012, ook het jaar geweest waarin plotseling opgekomen noodweer een festivalterrein raakte in Steenwijk en Wold. Het Dickie Woodstock Festival was dat. Een grote feestert die stortte in en de 13 mensen raakten gewond en belanden in het ziekenhuis bij deze instorting. Ja, geen doden, maar toch. Het was wel in het nieuws. Misschien dat je het toch enigszins vaag kan herinneren van... oh ja, dat hebben wij inderdaad gehad. Ja, goed, dat was 2012. Grootschalige evacuatie in Kanaleneiland. Meerdere bewoners die worden overhaast geëvacueerd. 180 woningen moeten geëvacueerd worden. Wegens vervuiling door asbest ten gevolge van renovatiewerkzaamheden. Ja, dat zijn allemaal van die mooie jaren 60 galerijflats. Die staan daar echt volle bak in Kanaleneiland. Volgens mij is die hele wijk in die tijd opgebouwd. En daar is nogal veel asbest verwerkt. En dat zit hem echt in alles. In de kit, in de ramen, in de spouwmuren, in de ventilatiekanalen. Nou ja, goed, gaan ze maar door. Overal asbest, asbest, asbest. Dat is nogal een werkje omdat... zorgvuldig te verwijderen allemaal. Dat betekent, we moeten toch echt wel weer spijten met z'n allen dat we daaraan begonnen zijn. Maar ja, het is ook wel een behoorlijk... ik noem het toch wel echt een hekelpunt nu op dit moment. Als je je huis wil gaan renoveren. Ja, ik zit er zelf een beetje in die situatie. Ik woon zelf ook in zo'n galerijflat. En ik wil graag nieuwe kozijnen laten installeren, maar dat gaat niet zonder asbestsanering. En dat gaat heel veel geld kosten. Ja, alles voor de gezondheid, mensen. Maar soms vraag je wel eens af of er niet ook een enorme lobby achter schuil gaat. Ik laat het in het midden. 2012, ook het jaar geweest waarin het Duitse postorderbedrijf Neckermann uitstel van betaling aanvroeg. Het verdween uiteindelijk helemaal van de kaart. Maar ja, dat zie je helemaal niet meer. Weekamp is er nog wel, maar gewoon als online winkel. Maar Neckermann? Ja, dan hoort de Neckermann, de Otto en de Weekamp. Die dingen die ploften dan zeg maar zo op de mat. Eens in de zoveel tijd. Die paste net in de brievenbus. En dan kon je dan achter op je luie stoel... kon je dan met een telefoon kon je die dingen bestellen. Ja, internet. Alles heeft alles anders gemaakt wat dat betreft. Ja. Tegenwoordig is het meer regel dan uitzondering dat je vanaf de bank spullen koopt. In plaats van dat je naar de winkel gaat. Maar toen de tijd was dat echt heel erg revolutionair. De Neckermann, de week op de Otto. Eventjes wat vergeten muziek. In dit geval King B. Back by Dope the Man. Niet echt een hit die we vaak op de radio draaien. Dus aan mij de eer om het toch nog eventjes te draaien. Wel lekker. Jazeker.
1: Back by the Tokyo Man.

0: Cabin Crew en Waiting for a Star to Fall op meer radio. Ja, het was een bescheiden hitje in 2005. Maar toch wel leuk om weer eens even te draaien, nietwaar? Zometeen tijd voor Top 40 geschiedschaamte. Terug in de tijd. Terug naar begin zero's voor een beschamende Top 40 notering. Alhoewel, het is wel een zomerklassieker geworden. Maar niet eentje waar we heel erg trots op zijn als je meezingt. Maar toch, hè? Wel leuk om even zometeen te draaien. En ook zometeen tijd voor de Muziek Nanny. Wil je mij nou muzikaal opvoeden, dan ben je altijd welkom. Studio@meerradio.nl. Kom maar door met vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Die zijn altijd meer dan welkom. Want ja, die ken ik niet. Dat was allemaal van voor mijn tijd. Dus daar heb ik opvoeding voor nodig. En ik laat mij heel graag opvoeden. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren het komende etmaal? Het koelt vannacht maar nauwelijks af. Het wordt ongeveer een graad of 20. Een zwak windje uit het zuidwesten, windkracht 2 ongeveer. Morgen overdag daalt de temperatuur ten opzichte van vandaag. Wordt een graad of 26 overdag. Maar wel met een fors windje erbij. Windkracht 4 uit het zuidwesten. En dat is toch ook wel eventjes lekker, nietwaar? Het wordt in ieder geval kouder dan vandaag.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: LaRue en Bulletproof.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Op Nier Radio, daarvoor nog Bente en 3, 2, 1. Het is tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug in de tijd, terug naar het jaar 2000. En 2000 is het jaar geweest waarin de Russische Koersk ontploft. Een kernonderzeeër. Alle 118 omvarenden kwamen om het leven bij deze ramp. Dat kunnen we toch ook wel stellen, ja. Wel een ramp. Iedere keer vraag ik me toch wel af, is dit niet de toekomst voor de scheepvaart? De aandrijving door kernenergie. Ja, dat moet er toch op een gegeven moment ergens een keertje gaan kijken van oké, hebben we nou, wat al die schepen die varen natuurlijk op diesel. Denk ik. Ja, in ieder geval op olie. Olieachtige producten. Die na raffinatie weer, nou ja goed, je begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval fossiele brandstoffen die worden gebruikt om grote schepen te aan te drijven. Ja, daar moet je dan toch op een gegeven moment zeggen van dat moeten we mee stoppen. We moeten iets anders gaan doen. Wat geen CO2 uitstoot en niet uit de grond komt. En dan kom je toch denk ik uit op dit. Ja, zijn er nog wel op door vervaren, weet je wel. Van, ja, dat je in één keer zo'n een kernreactor aan het besturen bent. Als, of dan toch weer waterstof. Dat zou ik nog wel. Ja, ik weet het niet. Ik heb hier niet zo heel erg veel verstand van. Ik ben nog gewoon aan het filosoferen, ja. 2000 ook het jaar geweest waarin de Denen bij een referendum de invoering van de euro afwezen. En ze bleven bij de Deense kroon. En dat is nog steeds het geval. Dus als je naar Denemarken wil, dan moet je dus Deense kronen hebben. Hoewel er toch wel langzamerhand wel wat scheuren in ontstaan. Ja, ik bedoel, Denemarken die ziet toch langzamerhand ook wel in dat Europa de toekomst is. Ja, zeker nu er ook wat akkefietjes zijn rondom Groenland. Is dat toch alweer zo'n ding? Maar ja, Duurland ook wel. Iedere keer als ik er weer ben, dan schrik ik toch wel van de prijzen in de supermarkt en de horeca. Dat is echt niet leuk om daar naartoe te gaan op vakantie. Maar dan hoor ik dan wel weer dat als je daar woont, heb je dan weer al die benefits van gratis kinderopvang en dat soort dingen allemaal. Dat is allemaal wel weer goed geregeld in Denemarken. Maar ja, je moet er maar niet gaan op vakantie gaan. Ja, maar goed. 2000 ook het jaar geweest waarin de Brits, de Queen Mum, dus de moeder van Elisabeth, die werd 100 jaar oud. En Elisabeth die gaat zelf ook een keer richting die 100 natuurlijk. Hè? Dat gaat ooit nog eens een keer gebeuren. Maar tenminste, of ze moeten eerder overlijden, maar het is toch echt behoorlijk oud vrouwtje aan het worden. Oh, oh, oh. 2000 ook het jaar waarin de NPO kwam met Zeppelin. In eerste instantie dreef dat allemaal, al die kinderprogramma's op Nederland 3, dwars door alles heen. Dat je bijvoorbeeld De Achterwerk en Klokhuis en Sesamstraat. Dat werd allemaal uitgezonden om 6 uur op Nederland 3. Dat kan ik me wel heel goed herinneren, maar uiteindelijk is dat omgedoopt op Zeppelin. En om het nog weer stoerder te krijgen, later weer Zep. Ja, dat is dan nog even iets stoerder. Voor oudere kinderen heb je dan Zep. En voor de jongere kinderen Zeppelin. Allemaal marketingmensen, daar is even heel goed over nagedacht. We gaan even naar de top 40 kijken van het jaar 2000. En we zien wat er allemaal daar in de lijst te vinden is. Nou, ik had hem klaargezet en ik ben hem nou al kwijt. Dus dat is een beetje het probleem. Ik ben heel snel nu op zoek aan het gaan naar die lijst die ik net op mijn scherm had. Heb ik hem nu? Ja, ik heb hem. Oh, jongens. Nummer 10 was voor Sonic, It Feels So Good. Nummer 9, Jumping van Destiny's Child. Mark Anthony, You Sang To Me op 8. The Real Slim Shady van Eminem op 7. Fill Me In van Craig David op 6. Pardon. Anouk, Michelle op 5. Stacia, I'm Out Of Love op 4. Let's Get Loud, Jennifer Lopez op 3. I Would Stay van Crash Hip op 2. Nummer 1 was voor Jody Bedal en Cassie Kenno. Wat is leuk. Die Cassie Kenno, zullen we die maar weer eens draaien? Ach, jawel, Jody Bedal, mensen. Hoepapa. Dat was toch wel even een knallen van een zomerhit. Maar daarna gingen we hem uitschelden. En zo een tomaten gooien en rotte eieren. Ik weet niet waarom. Het is helemaal uit de hand gelopen. Maar toen de tijd was het gewoon echt een volksheld, mensen. Met z'n allen.

Jody Benal en Cassie Keno, Ken Nunca Telesile op Meer Radio. En dat was Top 40 Geschiedschaamte. Zometeen tijd voor de muziek Nanny. Wil je me opvoeden? Kan dat? Studio het Meer Radio.

0: Ed Sheeran en Shapire op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, het is tijd voor een muzikale opvoering. En ter compensatie van vorig uur, toen ik terugging naar het jaar 1999... ga ik nu echt diep naar de jaren 60. En dat is op verzoek van, even kijken, Paula. Ja. En die komt met een jeugdtrauma aanzetten. Ze is zelf inmiddels al 70 jaar oud. Maar ze heeft een jeugdtrauma overgehouden aan Heintje en Mama. Dat was een hit in 67. Dat is toch wel een tijd terug. Maar ja, ik kan me het wel voorstellen, inderdaad. Zullen we hem draaien? Ja, nou ja, het is wel opvoeding voor mij misschien, maar ik weet niet of ik dit ooit nog ga zingen naar mijn moeder, mijn eigen moeder. En ze zal wel heel trots op me zijn misschien als ik het wel zou doen op de radio. Of ze zou zeggen, wat een ongelofelijke slijmbaal, haal er maar op. Ik denk dat laatste.
1: Fedor's Muziek Nanny.

Mama, oh, je bent de liefste van de hele wereld. Heintje op meer radio, in de muziek in dit uur. En tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Zometeen sluimertijd. En ik bel me zondag weer, uurtje of 7. Of 8, moet ik zeggen. 8 uur sharp met een nieuwe aflevering van Meer Wakker. Tot dan.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Contigo. Dit is Sluimertijd met Belle op Meer Radio.
1: Een hele goede avond.
2: Nou, wat gezellig. Het is Sluimertijd op de dinsdagavond. De vaste dinsdagavond, waar ik eigenlijk altijd met Arjan zit. En Arjan die is op vakantie. En ik zit nu met Gerben. Hi Gerben.
1: Hi.
2: Goedemiddag
1: wou ik zeggen.
2: Goedenavond.
1: Ik maak altijd op de middaguitzending. Dus vandaar dat de middag er nog een beetje in zit.
2: Dat snap ik. Maar jij bent zo lief om Arjan te vervangen.
1: Ja, die is niet te vervangen. Hè?
2: Nee, dus, oké.
1: Laten we eerlijk zijn.
2: Heel goed. Om in ieder geval mij te helpen met de techniek. Want zo goed ben ik daar niet mee.
1: Nee.
2: Maar jij bent lekker achter de knoppen. En ik ga een beetje iedereen meenemen op de rest van onze muzikale rondreis. Want daar ben ik met Arjan mee begonnen.
1: En in welk land zijn we?
2: Nou, we hebben dus gehad voor jouw informatie en de luisteraar, voor jullie. We zijn begonnen in Frankrijk. Toen zijn wij doorgereisd naar Italië. Tussenstop bij Duitsland. En nu gaan we door naar Spanje. Dus,
1: nou, het heerlijke, lekkere Spanje.
2: Het heerlijke, zonnige Spanje, die helaas nu vol staat van de bosbranden en de ellende allemaal.
1: Wouden we dat zelf ook nu in Nederland hebben? Hè?
2: Ja, we moeten heel erg oppassen. Ja. Ja, we moeten echt heel erg oppassen. Maar dat betekent dat we je gaan verwennen met allemaal Spaanse muziek. En we natuurlijk met nieuwtjes lokaal uit onze regio. Maar ook met allerlei andere nieuwtjes over Spanje.
1: Ja, ik heb gezien dat je daar heel veel werk in gestoken hebt. En de luisteraar helemaal te verblijden natuurlijk.
2: Nou, dat hoop ik dat ze er blij van worden.
1: Ja.
2: Ik hoop het echt. En we beginnen trouwens met Die Die van Burna Boy van Shakira. En nou, daar hebben we wel iets over te vertellen, hè?
1: Ja, zeg het maar.
2: Ja, het is natuurlijk het nummer van het WK in Spanje. Of in Amerika geweest. Mexico. En er is de laatste tijd heel wat ophef over meneer Infantino.
1: Ja.
2: Ik heb een kleine verspreking.
1: Zelf goed zeggen.
2: Ja, Infantino.
1: Infantino, nou, ja,
2: Infantino. En ik noem altijd Infantilio, omdat ik het een klein kind vind. Maar dat terzijde. Het is natuurlijk,
1: hij wil zijn bedrijf oprichten, hè? Met, waar hij de WK rechten in gaat verkopen.
2: Ja, nou, ik geloof dat de hele wereld daartegen is. Nederland heeft zich uitgesproken. Nu ook Groot-Brittannië, andere landen in Europa. De FIFA heeft, of de UEFA heeft zich er tegengesproken. Dus die man die moet eigenlijk wat mij betreft gewoon lekker weg. Maar het nummer mag blijven, vind je niet?
1: Wat mij betreft wel, ja.

0: Die Die.
1: Ja.
0: Ik ken hem niet, maar...
1: Nee, ja, echt niet. Burna Boy en Shakira. Dat was de halftime show bij het WK.
0: Ah,
1: die vrouw die heel mooi met de heupen de lucht ingooide.
0: Die zou eigenlijk gewoon algemeen bekend moeten zijn.
1: Ja, dat is wel zo. Dat hoort wel een beetje bij je algemene ontwikkeling. Maar dat weet je niet.
0: Wel,
1: ja. Over Spanje gesproken. Wist je trouwens dat Spaanse kinderen 2 achternamen hebben? Van hun vader en van hun moeder?
0: Nee. Dat wist ik niet.
1: Nee, ik verbaasde me altijd dat ze het van die lange achternamen hadden. Maar dat is dus de reden. Ik heb nog een paar nieuwtjes over Spanje. In Spanje is vrijdag de 13e namelijk geen ongeluksdag, maar dinsdag de 13e. En niet dat het ooit bewezen is, net zoals bij ons, maar heel veel Spanjaarden die komen op dinsdag de 13e echt het huis niet uit. Die zijn heel bijgelovig. Oh. Ja, echt waar. En even kijken, wat hebben we nog meer? De stranden van de Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, Mallorca en Costa del Sol zijn bij veel mensen bekend. Maar dit is slechts een klein deel. Want Spanje beschikt namelijk maar liefst over 4964 kilometer kustlijn. En daarvan
0: is een aardig stukje, hè?
1: Dat is een heel groot stuk.
0: Dan zou je het maar moeten lopen, hè?
1: Ja, nou, ja, het is een soort Camino, maar dan in de hitte, hè?
0: Ik wacht nog even.
1: Ja, maar het is de mooiste stranden zijn niet te vinden in de toeristische plaatsen. Maar juist langs de kustlijn van de Atlantische Oceaan. Dat noemen ze het groene Spanje.
0: Ja.
1: En,
0: had ik niet geweten, hoor.
1: Nee, daarom. Dus ik vind het wel leuk om dat met jou te delen.
0: Dank je.
1: En Spanje is een van de landen met de laagste bevolkingsdichtheid van Europa. Er wonen slechts 82 mensen per vierkante kilometer. Na die laatste stunt van Marokko denk ik dat het er iets meer zijn geworden.
0: Iets meer,
1: maar ze zijn weer teruggestuurd, hè? Wat een trauma is dat toch ook elke keer.
0: Maar wacht even hoor, want ik ben nu heel erg benieuwd hoe het dan in Nederland zit. 82 mensen per vierkante kilometer.
1: Ik ga voor jou zo opzoeken hoeveel mensen er per vierkante kilometer in Nederland wonen. Is dat goed?
0: Ja, nou volgens mij...
1: Ja?
0: Weet ik het.
1: Vertel.
0: 495.
1: Holy moly. Dan doen wij iets hier helemaal verkeerd.
0: Het is vrij
1: stapelen.
0: Druk hier. Daarom gaan wij met z'n allen naar Spanje toe. Om daar de bevolkingsgraad wat te verlichten.
1: Nou, en al die tweede huisjes die nu allemaal daar door die boomers aangekocht worden.
0: Precies, ja.
1: Dus het is trouwens ook zo. Met oud jaar, hè, dan hebben ze ook een ritueel. Dan gaan ze... Per klokslag, als het 12 uur is, eten ze een druif.
0: En, druif?
1: Ja, echt waar. En ik weet het, ik heb het gezien. En na het verorberen van de 12 druiven... wensen de Spanjaarden elkaar gelukkig nieuwjaar. Oftewel, Feliz Año Nuevo. Leuk, hè?
0: Mijn kromp breekt, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat is toch heel grappig. Dus, het favoriete woord in Spanje is mañana. Geen haast, alles rustig aan.
0: Tuurlijk.
1: Wat vandaag niet, komt morgen wel. En dat komt natuurlijk ook wel een beetje omdat ze siesta hebben. En dat komt door de hitte.
0: Wat een goed idee trouwens. Ja.
1: Ja, nou, ik denk dat het niet zo lang zal duren. Of wij hebben in Nederland gewoon een siesta nodig.
0: Met deze temperaturen zeker, ja.
1: Zeker weten. Maar we gaan eerst even lekker door met Despacito, Daddy Yankee featuring Luis Fons.
0: Yes.
2: Ay...

0: punto.
1: Nou, spreek hem maar uit dan.
0: La camisa negra van Juans.
1: Wauw.
0: Ja, ik dacht, af en toe...
1: Dat ga ik me niet aan wagen, dacht ik nog.
0: Maar... Nee, nou ja, ik help je wel eventjes hoor.
1: Ja,
0: geen probleem, dankjewel. Hé, hey, ik heb een nieuwtje, tenminste een nieuwtje. Ik heb een mededeling, want ik zat bijvoorbeeld vanavond helemaal klaar. Het werd donker. Ik heb mijn hele tuin namelijk opgetuigd, even ter illustratie. Met allemaal kussens in mijn bank en stoelen met lekkere kussens. En ik heb zo'n klein zwembadje. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mijn zonnescherm en mijn carousel en tegen de hitte en tralala.
1: Je was er druk mee, om het zo maar te zeggen.
0: Wat zeg je?
1: Je was er druk mee, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, ik weet je, als het zo heet is, heerlijk.
1: Ja.
0: Maar het werd ineens ongelooflijk donker. Ik denk, en ik hoorde het rommelen. Ik denk, regen. Geen druppel.
1: Nee, geen druppel. Nou, wij liepen toevallig met de hond buiten.
0: Mm-hmm.
1: De hond, die was, ja, dat is bijna niet te doen op radio natuurlijk, maar die was zo met zijn neus in de lucht.
0: Aan het ruiken.
1: Alsof hij het onweer kon ruiken. Maar er viel geen spetter. Nee.
0: Nee, ik denk dat er heel veel mensen, de luisteraars ook in Hoofddorp hebben gehad. Van, nou, daar komt hij eindelijk. Of bandjes niet water te geven.
1: Het is wel lekker geweest even
0: nou,
1: de ergste hitte eraf te halen.
0: Nou, het is dus zo dat een bewoonster van Nieuw-Vennep, die heeft bij de gemeente haar zorgen geuit over de aanplant in de gemeenteplantsoenen vanwege de aanhoudende droogte. Want zij had gewoon gevraagd van jongens, doen jullie daar iets aan? Gaan jullie al die jonge aanplant bewateren? Want het gaat allemaal dood. En ze kreeg tot een grote teleurstelling als reactie dat dit niet gaat gebeuren en dat de dode boompjes in het nieuwe jaar vervangen zullen worden. Dat is toch eigenlijk wel heel triest, hè? Maar ja, ik denk ook, het waterpeil is ook zo aan het zakken dat misschien dat ook een reden is. Weet je, en aan de andere kant, die plantjes die zijn met zorg gekweekt en die gaan nu allemaal naar de galamise.
1: Zonde.
0: Ja, het is ontzettend zonde.
1: Ja, het is ook een enorme klus natuurlijk om ze allemaal te bewateren.
0: Nou, dat is het. Ga maar naar je eigen tuin, ben je zelf ook mee bezig.
1: Ja.
0: Dus, en nogmaals, we zitten met een watertekort en de Noordzee die heeft officieel een hittegolf. Wist je dat?
1: De Noordzee heeft een hittegolf.
0: Onze Noordzee heeft een hittegolf. En daardoor komen nieuwe zeedieren deze kant op. Omdat ons water opwarmt. En het is een beetje heel gek. Maar eigenlijk is het ook heel logisch. Sommige vissen die hebben wat koude water nodig. En die gaan naar het noorden, zoals school en dat soort vissen. Die hebben gewoon koud watervissen. Maar aan de pijlinktvis, de rode poon en de sardientjes en de zeekat. Ik ben ondertussen een vlieg aan het wegmeppen.
1: Dat was het. Aan doen, maar
0: die schuiven op naar het noorden. Dus die komen bij ons in de zee, in de Noordzee terecht. Dus er zijn allemaal dingen zijn er in ene aan de gang. Het is ook de vierde hittegolf die we nu hebben, hè?
1: Het is heel warm. Ja.
0: Het is echt heel warm. Nu gaan we gelukkig wel een paar koude dagen tegemoet. Ook
1: maar daarna wordt het weer warm. Hè?
0: Ja, ik weet het. Ja. Dus laten we hopen dat het even heel hard warm water gaat regenen. Als het dan toch moet regenen, dan maar warm water. Maar het moet regenen. Zie je niet?
1: Ja. Zullen we een plaatje doen?
0: Doe maar.

0: bellen in de avond met de laatste nieuwtjes en lekkere muziek.
1: Nou, dat was ook wel lekkere muziek. Dat was Marc Anthony met Vivir Mi Vida. En eigenlijk komt het erop neer van... ik leef mijn leven zoals ik dat wil.
2: Ja, nou.
1: Vrije vertaling ervan.
2: Ik ken het aardige woordje Spaans, hè, trouwens. Hè? Als ik dat zo...
1: Ik kan eigenlijk niet echt Spaans. Nee, vloeibaar. Vloeibaar Spaans. Nee, ik kan geen Spaans, maar op de een of andere manier pik ik het wel snel op. Dus ik doe ook
2: in
1: ieder
2: geval de titels van de platen vloeiend uitspreken.
1: Maar dat komt omdat ik altijd mijn neus in de platen heb gehad en nog steeds heb. Dus wat dat betreft... Zeg, ik moet je wat vertellen.
2: Nou,
1: normaal gesproken is om 9:30 het moment in sluimertijd dat wij een item hebben dat heet De Sniebel. Dat heeft Arjan verzonnen en dat is eigenlijk een beetje... De een mag wel of niet een plaat aanvragen en dan mag de ander geen veto erover uitspreken. Okay. Dus, dan kun je elkaar een beetje lopen jennen en zo. En dat doen we met een dobbelsteen. Maar ik heb geen dobbelsteen bij me. En Arjan is er ook niet. En Arjan... Arjan die luistert wel. Want ik heb beloofd aan Arjan, dus in plaats van de Sniebel, om een nummer te draaien. Ja. Of in de playlist te zetten, wat jij hebt gedaan. Zeg. Van Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. Dat is een nummer wat een van de eerste nummers was... van hem en ik was nog heel jong en ik vond het mooi en mijn moeder vond het ook heel mooi. Het was voor mij een schok dat ze zei van, goh, die Julio, die mag wel zijn pantoffels onder mijn bed leggen. Nou, dat wil je niet horen als je moeder dat zegt, want ze vond hem ook zo'n prachtige man en zo. Ja, ja. Achteraf denk je van, oh, het was ook wel een billenknijper, hè? Dat dan wel. Maar
2: Arjen met deze Julio?
1: Nou,
2: je verhaal even eerst afmaken.
1: Ja, ik wilde mijn verhaal even afmaken. Nee, dat geeft niet. Maar Julio is eigenlijk een beetje gemeengoed van ons allemaal. En als je aan Spanje denkt, dan denk je aan Julio. En Julio die zei van, joh, wil je alsjeblieft... Arjen zei van, wil je alsjeblieft Julio draaien voor mijn oom? Want die luistert altijd.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus...
2: Eigenlijk dus bij voor deze. Zijn oom.
1: Eigenlijk voor Arjan, zijn oom. Dus Arjan vraagt een plaat aan voor zijn oom. Un Canto a Galicia.

0: Jawel. De Gypsy Kings. Oh, hij ging wel erg snel
1: aan het volume.
0: Ja,
1: ja, het is in één afgelopen. Los Lobos. Leuk, gezellig. Maar het is een lekker nummer. Je kan bijna niet stil blijven zitten ervan.
0: Nee, jij in ieder geval niet.
1: Nee.
0: Nou, die kan ook niet stil blijven zitten. Maar
1: nou, ik ben al lang blij dat je niet te vroeg steeds elke keer die microfoon openschuift. Want dat doet Arjen altijd om mij te pesten. Dan ben ik keihard aan het meezingen. En dan, dat lijkt me niet altijd even handig.
0: Ik ken jouw zangkunsten niet, dus misschien is het wel geweldig.
1: Nee, geloof mij. Dat is waar eenmaal. Nee. Ik heb trouwens een beetje stekelig nieuwtje.
0: Ach.
1: Ja, het is weer zover.
0: Doe er even een muziekje onder dan.
1: Doe dat maar.
0: Voor de gezelligheid. Om
1: het even te verzachten, ja, een beetje. Doe maar. Want het is de kans dat je in Noord-Holland een Aziatische hoornaar tegenkomt. Die is steeds groter geworden. Vroeg in het seizoen zijn er al bijna evenveel nesten gevonden als vorig jaar. Dus dat betekent dat vorig jaar het hele seizoen hadden ze vorig jaar 195. Nu zijn er al 150 gevonden.
0: Van die hoornaars?
1: Ja, en het hoogseizoen is eigenlijk net begonnen met de grote nesten. Dus het is niet zo fijn. Inker en bestrijder van Aziatische hoornaar Peter Hoogland die verwacht minstens een verdubbeling van het aantal.
0: Zo.
1: En met collega's gaat hij een groot deel van de nesten in Noord-Holland te lijf. Als mensen een melding maken, komen zij om het nest weg te zuigen. Waarschijnlijk een hele grote stofzuiger. Dan, ja, ik zie al helemaal een heel verhaal in mijn hoofd. Hoogland benadrukt het belang om online melding te maken van de hoornaar. Liefst met een foto erbij. Soms gaat het namelijk gewoon om wespen. Daar heb je weer andere takken van. En wat moet je eigenlijk doen als je gestoken bent?
0: Goeie vraag.
1: Ja. Dat is wel een goede vraag. Er is een allergoloog in het Spaanse ziekenhuis, in het Spaanse gasthuis in Haarlem. Omdat ze groter zijn dan de wesp, spuiten ze meer gif in.
0: Hey.
1: Nou, dan, het is eigenlijk vergelijkbaar met een steek van de wesp. Alleen, hij is harder, hij is gemener. Er komt meer gif in, hij is heel pijnlijk. De plek wordt dik en rood. En soms wordt het een kleine tot een wat grotere bult. Nou, ik heb echt een keer een wespenbult gehad. En toen had ik een hele dikke hand voor een week. Bah. Dus het is ook nog heel erg selectief bij wie wat gebeurt. Als je allergisch bent, kun je ernstige klachten krijgen. Zoals een flinke zwelling, een bloeddrukdaling zelfs. Of vernauwing van de luchtweg. Of zelfs een shock. Dan ben je echt allergisch. Daarom moet je 112 bellen. Het eerste wat je moet doen is sowieso ijs op de plek leggen om te koelen. Paracetamol nemen tegen de pijn. Antihistamine tabletten kun je ook nemen. Weet je wel, als je hooikoorts hebt. Dan neem je ook die tabletten in. Dus die kan je ervoor intrekken. Maar als je het gevoel hebt dat je benauwd wordt en dat je gaat flauwvallen, dan is het 112 bellen. Ja. En meteen naar het ziekenhuis gaan. Ja. Ja, pittig, hè?
0: Ja,
1: ik vind het ook wel pittig. Er is trouwens
0: wel eens een wespensteek gehad. Maar
1: Nou, die hoornaar is nog eventjes wat. Misschien ben je al niet allergisch voor een wespensteek, maar kun je het wel van een hoornaar.
0: Ja, alsnog voor de hoornaar.
1: Geen idee hoe dat werkt. Maar
0: wist
1: je trouwens dat sinds vorig jaar het Spaanse gasthuis een polykliniek heeft voor allergieën? Dus mensen met een insectengifallergie kunnen daar terecht voor een behandeling. Als je bijvoorbeeld weet dat je
0: vreselijk
1: allergisch bent voor een wespensteek of een hoornaarsteek, dan kan je behandeld worden met immuuntherapie. Dat betekent dat je eigenlijk net zoals met een vaccinatie een verdunde concentratie krijgt. Dan
0: kan
1: je lichaam
0: worden wat je wil.
1: Ja, maar dan gaat je lichaam.
0: Heb je geen last meer van.
1: Heb je afweerstoffen, gaat je lichaam maken. Want die krijgt dan dat gif binnen. Die denkt, dat moeten we niet. Ja. Dus dat je een eigen bescherming opbouwt. Dus
0: het
1: is goed om te weten in ieder geval.
0: Zeker,
1: maar,
0: Spaanse gasthuis. Dus.
1: Ja, Spaanse gasthuis. Maar hou het in de gaten. En google eventjes waar je naartoe moet gaan. Voor als je een hoornaar wespen ding
0: rothoor,
1: ziet. Oh, vreselijk. Het zijn ook rotbeesten. Dus.
0: Maar welk Spaanse gasthuis? Want we hebben er eentje in Hoofddorp, eentje in Haarlem, één Heemstede, dat dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Even kijken. Ik ga het voor jou opzoeken.
0: Nou, de grootste is volgens mij in Hoofddorp. Maar
1: ja, maar de polyklinieken zijn vooral in Hoofddorp, maar ik denk het wel. Ik ga het even opzoeken voor je. Ik vind het een goede vraag. Ik zoek het op. Ja. Maar we gaan verder eerst met
0: La Bamba.
1: Lekker, Los Lobos.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio.
1: Ja, van onze collega Robert Hoijveld.
2: Ja, die is ook
1: wie
2: helemaal blij. Ja, wie kent hem niet? Het was een heel leuk programma, echt een aanrader.
1: Ja.
2: Dat zeg ik niet alleen maar omdat. Ik zeg het niet alleen maar omdat hij luistert. Hè. Dat is ook echt een leuk programma.
1: Nee, luistert niet, hè? Dus ja.
2: Daar bedoel ik. Ja, daarom.
1: Ja, ja, ja.
2: Even kijken. Ze hebben het uur bijna gehad. Ik zou nog even terugkomen op waar die allergiepolie was.
1: Ja.
2: En die is gewoon op spreekuurtijden. Die verhuist van de Spaarne Noordziekenhuis naar Spaarne Zuidziekenhuis naar Spaarne Hoofddorp. Dus eigenlijk moet je even kijken waar die is en welke tijd die is. Dus daar kan je naartoe. Even een verwijzing van je huisarts.
1: Je kan beter doen voordat je gestoken bent, denk ik.
2: Ja, nou nee, je weet pas dat je allergisch bent. Als je gestoken bent. Dus weet je, als jij hele dikke handen en dat soort dingen krijgt, dan is dat handig om daar naartoe te gaan.
1: Ja. Ja,
2: dus wij hebben het eerste uurtje gehad. En ik praat zo even naar de laatste plaat toe. Maar hoe vond je het?
1: Ja, ik vond het interessant en leuk.
2: Ja?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Wij hebben ook al een beetje besloten wat we volgende week gaan doen. Daar kwam je vrouw mee. En ik vond het wel heel leuk.
1: Nee. Als je aan het goede doel denkt, dan denk je aan
2: België.
1: Ja, precies.
2: Nou, we gaan België en Nederland een beetje door elkaar doen. Want jij bent naar België op vakantie geweest.
1: Ja, dat zou ik geheim houden voor alle luisteraars. Want anders, nee, maakt helemaal niet uit. Nee, klopt, ik ben lekker 2 weekjes in België geweest.
2: Nou, dat is toch heerlijk?
1: Heerlijk.
2: Het is echt bevallen.
1: Ja, echt.
2: En waar heb je gezeten? Ja. In het Vlaamse gedeelte? Of
1: In het Vlaamse gedeelte, ja.
2: Dus je kon nog wel goed uit de voeten met...
1: Ik ben zelfs op 2 verschillende plekken geweest. Maar gaan we nu even niet vragen welke het precies
2: was. Oké, nou dan ga ik het niet vragen.

0: in het grootste gedeelte van Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. En de laatste memorabele verduistering is van 11 augustus 1999. Toen was ik in Frankrijk, kan ik me nog heel goed herinneren. Maar er is dus een run, een hele grote run, op die brilletjes.
1: Die eclipse.
0: Ja, want anders ben je hartstikke blind. En op het laatste moment is natuurlijk niks te krijgen. Dus als je die zonsverduistering goed wil zien, dan moet je zorgen dat je hem gaat kijken. En even kijken, de zonsverduistering, of de gedeeltelijke verduistering, begint om 7:50 en heeft daar een maximum om 7:50 en is weer geëindigd om 9:00. Ik zou het lekker doen. Ik ga er naartoe. Ik wil naar de kust. Ik wil het zien. Ik wil het allemaal. Daar zie je het beste. Dan heb je geen lichtvervuiling. Ja. Maar dus de maan wordt verduisterd door de zon. En wij gaan dan heerlijk luisteren, denk ik. Zo direct naar Igo de la Luna. Ik vind het een van de mooiste plaatjes.
1: We gaan nu op de knop drukken. Gaan we daar naar luisteren?
0: Nou, ik vind het wel een goed plan. Zullen we dan maar beginnen en zeggen van ik wens iedereen een hele fijne avond. Zo direct begint
1: tot volgende week.
0: Nice and Slow. Van onze Ton van Dranen. Ik wens iedereen welterusten. Dank voor het luisteren. Gezellig dat jullie weer bij waren. En Gerben, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dat je erbij was.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit was Sluimertijd. Bellen loodste je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gien Balduk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Mother Mary, oftewel de moeder van Paul McCartney. Dat was Let It Be uit 1970 van natuurlijk de Beatles.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, dit is Nice and Slow tot 12 uur. En natuurlijk na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer de Engelse groep Westlife hier bij meer radio in de 2 van 1. Maar nu een hele oude uit 1969. Het duet tussen Lisbeth List en Ramses Shaffy. En dat heet Aan de andere kant van de heuvels. Goedenavond en welkom.

Leave a Light On, de akoestische versie door niemand minder dan Tom Walker. En die hoorde je na TV van Billie Eilish. Heel veel keer opgenomen door verschillende artiesten, maar dit zijn de Zombies met Summertime. It's

0: Vinyl zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Nice and slow. Tom van Dranen.

0: Here Without You, dat was Three Doors Down.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: De groep Westlife, heel populair in de jaren 90. Dit zijn ze met Butterfly Kisses. En als tweede hoor je If I Let You Go, Westlife.

Gilbert Bécaud. Dat was er weer in 1963, dat Nathalie. En zelfs een clip opgenomen op het Rode Plein in Moskou. Kan je nu niet meer voorstellen, hè? Dit is John Lennon met Jealous Guy. En tot 11 uur hoor je ook nog Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi bij Meer Radio.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het

0: risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
1: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Hij begon zijn carrière als gitarist en later ging hij er ook bij zingen. En dat werd heel succesvol. John Mayer, dit was je met Love on the Weekend.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Dit is er weer een tweede uur voor vanavond van Nice and Slow. En natuurlijk na 11:30 Suzanne Vreek voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Een 2 van 1 door Lynn Ronstedt in duet. Met onder meer James Ingram en Aaron Neville. Hey, Sjors van der Pannen en Isabel.

Hij is bekend als gitarist van Chicago en ook als zanger van onder meer If You Leave Me Now and Baby What a Big Surprise. Dit was zijn solo in 1986, Peter Cetera and The Glory of Love. En dit is een klassieker van Harold Melvin en de Blue Notes. Die plaat die heet If You Don't Know Me By Now.

Alweer van 4 jaar geleden. Make it a memory van Cresip en Danny Vera. Dit is nog ouder, alweer uit 1960. Het origineel van Schubert Becot in het Frans. Maar everybody's maakt er erg van Let It Be Me.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En ook vanavond weer speciaal voor mijn lieve Gerda. Hè? Deze van Suzanne Vreek als het avond is. En schatje, ik hou van jou.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: In duet Linda Ronstadt met Aaron Neville.
2: Look at this face. I know the years are showing.

Senaria, Julien Clerc in 1974 als Franse klassieker. Vooraf gegaan door de 2 van 1. En die was voor Linda Ronstedt vandaag in duet met Aaron Neville in Don't Know Much. En Somewhere Out There in duet met James Ingram. Hier is Matt Simons.

Het origineel is van Etta James, maar dit was de versie van Chicken Check, A Radical Blind. En de vocals zijn in handen van Christine McVie. Later werd zij wereldberoemd bij Fleetwood Mac. En tot zover Nice Slow vanavond. We gaan de muzikale nacht in en doen we met deze van Double. Dit is The Captain of Your Heart. Ik wens goede nacht en wel te rusten.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.